Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles tussen 2099 en 1939 in, zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakt met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Dat was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2021. Toen heeft hij deze mix gemaakt. Ja.

echt gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tegelijkertijd zei ik, deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in die plaatjes.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwee Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

De eerste in de Tour Dekker Radio is van Wesley Bronkhorst en de 3J's. Later is morgen en Dekker Radio is vandaag. Ja, zo is dat toch. Bruno Mars met Anderson Park. Right on time. Precies op tijd. Yeah.

0: Mooi, hè? Bruno Mars en Anderson Paak in Right on Time bij Dekker Radio.
1: Oude munt.

0: Even een oudje, hè? We Don't Talk Anymore, 1979 staat erbij. Van Cliff Richard. Nou, die kenden we nog wel, hè? Zowel Cliff als het liedje. Hier is Herman van Veen. Ach, leuke kleinkunst. Fiets.
1: Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee.

VF. En de Vintage Future. Uit Nederland afkomstig. Sterker nog, ze woont hier om de hoek bij Dekker Radio. Ongeveer. Echoes, een nummer van verleden jaar inderdaad. En deze was ik een beetje vergeten. Ik denk, hé, die kan ik wel weer eens draaien. Eye in the Sky. Van de Alan Parsons Project. Je hoort ook van alles voorbij komen. Dit is Dekker Radio.

0: The Sultans of Swing uit 1978 maar liefst. Dire Straits. Hey, we moeten gauw naar Studio 2, want Studio 2, daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Doodle uit de jaren 60 en de Boat That I Rowed. Met scherpe stem heeft die dame. Nou, die kon er wat van, hoor. Lekker Radio deel 2 met Dolores Forever dadelijk. Maar eerst Avril Simone. Havana na.

Dolores Forever noemen ze zich. Voor altijd. Nou, daar zou je klaar mee zijn. Dekker Radio met een nummer van Kraantje Papi en Joshua Nolet. Ik heb hem vaker gedraaid, maar het is een leuk hoor. Mijn meisje.

Sausalito Summer Night. Jawel. Sausalito is een plaatsje in Californië. Ik ben er zelf wel eens een keer geweest, een Amerikaans stadje. En de Golden Gate Bridge, nou die ken je toch wel, die naam, hè? Jawel. Dat is wel een belevenis daar, hoor. Dat moet je gezien hebben. Hans de Boy, die moet je gehoord hebben. Bedekker Radio vandaag. Annabel. Iemand.

zonder jou, Annabel. Nou, zonder Hans de Boy wordt het ook niks meer. Hè? Annabel was een leuk liedje van hem. Dekker Radio gaat eens even kijken nog een keertje in Amerika. Ken je deze zangeres toch? Diana Warwick heet ze. Een van die grote hits van haar. Titel Heartbreaker. Ja. Yeah.

Brown Sugar. Yeah. Oh, jeetje. De Rolling Stones bij Dekker Radio. Hoe vind je dat? Ik moet een beetje voortmaken, want ik had ook nog wat mannenharten klaarstaan. Jawel, van Nielson. Samen met Bluff. Ze doen het toch maar, hè? Mannenharten tot besluit van Dekker Radio. Bye bye.

0: Dekker Radio van start met Lindsay Buckingham. En Trouble.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Dat was in de jaren 80. En deze ook, maar wat later in dat decennium. Ik heb het over de Mac Band. De McCampbell Brothers staat er ook nog bij. And Roses Are Red. La Marije. Violets Are Blue. Je weet het nooit. Dekker Radio. Luister maar.

Leuk nummer is dit, hè? Ja, een jaartje geleden ruim. Emma Bale heet ze. Kijk niet weg. Nou, dat doen we dan maar niet, hè. We gaan eens eventjes kijken in de jaren 60. Met Ellen Price en ze zet. I'll make

Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Uit 1967 was die, van Alan Price. En dit is een mooie van Anouk. Ook alweer wat gedateerd, maar toch de moeite waard. Titel: haar vriendje toentertijd, Dominique.

In Excess. Need You Tonight. Knalboom uit. En dit is een Nederlands gezelschap. Jurk, uitroepteken. En Kabalis. Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge zijn dit. Jongens, zing er maar.

0: Oh ja, van David Gates en Brad hoorde je Make It With You. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Dek Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Leuk hè, zo'n oude hit uit de jaren 70 van Peter Orloff en Ein Mädchen für immer. Deel 2 van dit uur Dekker Radio. We hebben er 3 achter elkaar. Dadelijk Moving into Tucson met Stand By Me. Maar eerst Sheryl Crow. Love Will Save the Day.

Moving into Tucson. Tucson, zeg je dat. Stand by me van verleden jaar. Of van eer verleden jaar. Nee, van verleden jaar. Zo is dat. Maxi Priest. Hey, ken je die naam nog? Dit is uit 1990.

Leuk hoor. Close to you. Maxi Priest. En als ik dat zo allemaal hoor, dan denk ik, is er toch ongelooflijk veel prima muziek gemaakt dit jaar. Het is namelijk al een tijdje geleden dat dit een hit was, in 1990. Ja. Dat is ik zeg wel 800 jaar geleden zo'n beetje, ja. Dat kan ik niet rekenen. Inderdaad, je hebt het goed. Een ander mooi moment is dit van Samantha Singh. De achternaam is een verleden tijd in het Engels. Grappig is dat. Emotion heet die.

0: Wanneer jij is fantastisch toch?
1: Sst. Dankjewel, Eva. Je hebt het mooi gedaan. Dekker Radio. Even wat herrie maken. Doe je oren maar dicht. Nou, nee. Dat is overdreven, toch? Daryl Hall. En John Oates. Adult Education 80.

terug naar het jaar 1982 voor het eerst van Rolls Royce. Best Love, de opening van het programma Bond voor vandaag. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij bent met z'n allen. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes weer voor u draaien. De komende uur, als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Zoals deze eendaagse muziekje zo van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Alex Warren en zijn 2026 plaat Fever Dream hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen, 1969. Dit is Lace en I'm a Gambler.

0: De muziek van Lace, eventjes terug naar 1969, de jaren 60 van de vorige eeuw, hebben we het dan over. I'm a Gambler, de titel van het nummer.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2006, de muziek van Christian Waltz. Dit is Wonderchild. MUZIEK

0: I'm still in it. Christian Waltz, anno 2006, Wonder Child.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2019, het jaar wat te schrijven, Bastille. Dit is Joy, geniet ervan.

0: Bastille en hun plaat uit 2019, Joy, was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van D-Clan en Marleen. Slowly but surely.

0: De muziek van Exposure, Teddy Bear, de titel van deze opname, jaren 90 muziek. En als we dan heel exact even kijken, 1996. We gaan richting het half uur, zie ik op de klok.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, met deze heerlijke muziek van David Bowie uit 1972, The Gene Genie.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond,

Ja, plaatje met een lekker saxofoontje erin. Deze is 1988. Will Downing hoor u voorbij komen. A Love Supreme, de deal van de plaat. En fijn dat u nog steeds bij bent. De Bonte Muziekverzameling. Ik ben Jan Berg nog steeds. En ik draai ze voor u nog steeds. Douwe Bob en zijn 2026 single Welcome to Outcast Town.

0: Douwe Bob was dat met zijn 2026 single Welcome to Outcast Town. Niet echt nog een hit geworden, maar ja, je weet het maar nooit, want die is kan nog komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1966, Dave D, Dozy, Bicky Mick en Titch hebben voor u klaar liggen. Dit is Save Me.

0: En dat is het, de muziek van Pitbull. 2009 gingen we naartoe. En I Know You Want Me. Kale Ojo, jazeker.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werk van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. We've Got Tonight.

0: stay.
1: Cover We've Got Tonight. Deze maal de uitvoering van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. En dat is in deze versie dan een nieuwe plaat.
2: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
1: Emily Sunday, terug naar 2013. Read all about it.

De muziek van Emily Sande, terug uit het jaar 2013 met deze Read All About It, de titel van de plaat. En bracht ons in het programma Bond wel aan het einde. We zitten er doorheen, een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg, ik heb het weer met plezier gedaan. Reageren kan allemaal altijd, janberg.radio@gmail.com. En ik wens u nog een hele fijne dag met heel veel leuke dingen natuurlijk die daarbij horen. En ik vertel nog eventjes natuurlijk wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978. Eruption, I Can't Stand the Rain. En daarna nog een keer een nieuw plaatje van Duane Parker. I Think My Truck Is On Crack. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag weer tot de volgende Bond.

Diana Ross en haar verlangen naar spierballen. Muscles, de titel van de plaat, kwam uit het jaar 1982. Alweer lang geleden, maar u hoort ze toch weer voorbij komen hier in het programma Bond. Maar hedendaagse muziek hebben we ook. Olivia Dean hier zo en Baby Steps.

0: leuke hedendaagse muziek van Olivia Dean. Baby steps. Baby stapjes zal ik dan ook een beetje aan moeten gaan wennen. Mijn kleinkinderen die zullen daar zo langzamerhand ook wel aan toe gaan.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, Paul Anka. En hij kondigde hem zelf al aan. Nou, wat kan je nog makkelijker hebben?

0: Ja, zeker, de muziek uit lang vervlogen tijden. Deze uit 1963. Paul Enka horen we hier voorbij komen. En Crazy Love.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
2: Kane uit 2002. Oh, wait a minute, Mr. Man. Can't you see this the end? But this is no goodbye. No way, man.

into the world.

0: 2002 is van Dinant Woesthoff en zijn band Kane, Hold On To The World.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat over u, deze nieuwe Ferris.

0: De leuke nieuwe plaat van Ferris, We Praise, de titel van de plaat. Een beetje gospelmuziek, hè?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, het was ook gezellige muziek, dat klopt. We gaan naar 2013. Imagine Dragons, On Top of the World.

2013, The Imagine Dragons, On Top of the World. Kijk op de klok, jazeker, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was hem weer, een uurtje lang Bonte Pure Radio toestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd, janberg.radio@gmail.com is het adres dan daarvoor. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik ga u nog even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1976 met The Outlaws en Breaker Breaker. Dan hebben we nog twee nieuwe plaatjes. The Charlie Sis om te beginnen, Turn the Tide en daarna nog Yara Bakes en Brighter Days. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

En dat was hem, de opening met programma Bond van vandaag. Het is uit 1984, de Cadans, heerlijke Nederlandse dadelijke muziek uit die tijd. Fijn dat u er weer bij bent overigens. Nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Door met de hedendaagse muziek. Sienna, Sorio, dit is Material Lover.

0: Zo horen we ook de hedendaagse muziek hier, Sienna Soiro en Material Lover. Een heerlijke meedijnende platen. Kijk, ik vind dat wel lekker.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd naar 1967 met Smokey Robinson and the Miracles. My Second Death Emotion.

0: Lekker zwemmen met Sam, hè? Swim with Sam van Sabella Deer. Muziek uit 2002.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2011, want toen kwam het uit. En het eind 2011, begin 2012, een dikke hit voor Michael Taylor.
2: Nossa, nossa.
0: Ja, nossa.
2: Ai,
0: se te pego.

0: Ja, zeker. De muziek van Michael Taylor. Ook een leuke meezinger. I Say to Pego Nossa, ook wel als ondertitel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Jump 66. Every Dog Has His Day.

0: Nieuwe werkje van Jim 66, Every Dog Has Its Day.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1992 met Arrested Development. People Every Day.

0: Ja, typische muziek van de jaren 90 deze. Dit was Arrested Development, People Every Day, de titel van de plaat. Een beetje rapachtige muzieken. En dat mag natuurlijk ook altijd hier in het programma Bonte. Want we proberen van alles uit de kast te trekken om het u naar het zin te maken.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur. En we vullen hem een klein beetje op instrumentaal, zie ik. Want we gaan het niet meer redden met deze plaat. Uit 1978. Herman Brood en his Wild Romance. Saturday Night.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.
2: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we nou weer maandag geworden. En we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners. En come on, Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor de hele oude dames. Geen probleem, hier is Bananarama.

0: Opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Babbelaar.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Amai, dat is vriend, vrouwse. God. God zijn dank. We zoenen lekker.

Het was het tijdens de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: is uit bed.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar de new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus doet een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer, terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

Ja, nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power en...

Ja, het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lobby Neves aan het strand van Oostende. En het is daar tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Doetje, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volgende collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

aan het begin van deze aflevering van The Oldies Project, The Coasters en Young Blood. Amerikaanse soul- en R&B-groep afkomstig uit Los Angeles. En dat rond leadzang Carl Gardner. Hun grootste populariteit hadden ze tussen 1957 en 1959. En ze zijn natuurlijk vooral bekend geworden van hun hit Yakety Yak. Het nummer wat je hoorde is de B-kant van de single Searching en zou later nog gecoverd worden door onder andere de Beatles in 1963, Bad Company in 1975, The Darts in 1977, Bruce Willis in 1988 en The Band in 1995. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben ook deze keer alle registers open getrokken, zoals altijd, om jou te laten genieten van de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. En de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Bobby Hebb. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor de allereerste single die de Volendamse groep The Cats uit zou brengen. Daarover later meer. Eerst mag je geluisteren naar deze van The Cyclones en The Dew.

leuk om deze eens te horen. Een vreemde plaat, Esprit de Corps en If, tussen haakjes, Would It Turn Out Wrong. Het enige wapenfeit wat we hebben kunnen vinden is dat de band het nummer uit zou brengen op 13 oktober 1972. Een componist en arrangeur van het nummer is Dave Mindel. En daarvoor hoorde je The Sorrows en Take a Heart. Engels band opgericht in 1963 in Coventry door Pop Witcher. En ze maakte deel uit van de Britse beat boom en dat in de jaren 60. Naast Pop Witcher bestond de groep uit Don Farden, Phil Peckham, Terry Jukes en Bruce Finley. Echt succesvol waren ze niet. Don Farden verliet al vlug de band en hij had als soloartiest wel een hit met het nummer Indian Reservation. We begonnen met de Cyclones Duo. Leuk om te vermelden dat de band is afkomstig uit Singapore. Het waren twee broers, Siva en James Choi. Het nummer is geschreven door James en op het nummer worden ze begeleid door de groep The Checkmates. Zometeen onze nederpopplaat, The Cats, de allereerste single die zij ooit uitbrachten. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat, uitgevoerd door The Eagles, maar dan die uit de jaren 60 met The Bristol Express.

Viola en The Lovejoys hoorde je. En He Ain't No Angel, Amerikaanse soulzangeres. Geboren op 2 april 1942 in Louisiana. De achtergrondzangeressen The Lovejoys waren Ella Jameson en Leola Giazzo, heette ze met haar achternaam zelf. En dat zou verschijnen bij Tiger Records. En dat in 1963. En af en toe wilde wel eens een bekend nummer doorcijpelen. Waarom ook niet? Eddie Floyd hoorde je en Knock on Wood. Zijn volledige naam is Eddie Floyd Lee. En dat is een Amerikaanse soul R&B zanger, producer en songwriter. Zijn hoogtepunten waren in de jaren 60 en 70. In 1966 schreef Floyd samen met de heer Cropper het liedje wat je hoorde, Knock on Wood, wat eigenlijk bedoeld was voor Otis Redding. Maar Jerry Wexler vond dat Floyd het zelf op moest nemen en zo gebeurde het. Het werd een grote hit en is meerdere malen gecoverd door verschillende artiesten, van David Bowie tot Count Basie. Natuurlijk kennen we natuurlijk de versie van Amy Stewart uit 1979 wel. Knock on Wood was het begin van de solo carrière van Floyd. Hij begon met The Eagles en The Bristol Express. Brits kwartet dat bestond uit Terry Clark, Rod Meacham, Michael Bryce en Johnny Page. De groep werd ontdekt door componist Ron Grainer. En hij wordt waarschijnlijk best herinnerd als componist van het thema van de tv-serie Doctor Who. Nadat ze nummers The Bristol Express en het thema uit de film Exodus uitbrachten, mochten ze mee op tournee met artiesten zoals Del Shannon, Stevie Wonder, Johnny Tillotson en Dionne Warwick. De band was echter geen lang leven beschoren, want in 1974 viel het doek voor de vier leden. Zometeen de tragiek van de muziek. Daarin belichten we het korte leven van zanger Bobby Hebb. Maar eerst mag je gaan luisteren naar het meest zoetsappige nummer van deze aflevering. Hier zijn ze, de Hebstars en Sunny Girl. She's a-

The Cavs en Jukebox, een popgroep uit Volendam. En ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het, dan moeten we wel daarbij opmerken, en met enkele onderbrekingen. Ze waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauer. En dat was van 1972 tot 1975. En Piet Keizer. Jan Buijs was vanaf de oprichting de manager. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paling Sound meekreeg. Door Joost en Draaien verzonnen. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden, de composities van Arnold Muren en het studiowerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloed. Stijl vond navolging bij vele andere Volendamse artiesten, zoals Madoc, Leftside, Next One en vanaf 1977 ook bij BZN. Het nummer wat je hoorde,

0: The Hepstars Sunny Girl. Zweedse popgroep die werd gevormd in 1963. De groep behoorde tot de meest succesvolle Zweedse groepen van de jaren 60. Leuk om te vermelden dat de toetsenist van de groep was Benny Andersson, die natuurlijk later lid zou worden van ABBA. De overige leden waren zanger Svenne Hedlund, Janne Friesk op gitaar, Chris Patterson op drums en Lella Hekland op basgitaar. Hedlund en Andersson verlieten de groep in 1969. Het nummer wat je hoorde, Sunny Girl, bereikte een vierde plaats. Dat is toch aardig in de Nederlandse top 40.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb. Robert von Hebb was een Amerikaanse jazz singer songwriter. Hebb's ouders, William en Ovala Hebb, waren beide blinde muzikanten. Al op 3-jarige leeftijd trad Hebb samen met zijn 9-jarige broer Harold op in Nashville. Op 23 november 1963 werd Harold doodgestoken. Mogelijk was deze gebeurtenis een inspiratiebron voor Bobby, want vanaf dit moment ging hij jazznummers schrijven. In 1966 bracht hij door hem geschreven en gezongen nummer Sunny uit. Later dat jaar volgde A Satisfied Mind. In 1976 kwam hij met Love Me en na een pauze van 30 jaar bracht hij in 2005 zijn laatste album uit met de naam That's All I Wanna Know. In 2010 kreeg hij postuum een ster in de Music City Walk of Fame en dat in Nashville. Bobby Hebb overleed op 3 augustus 2010 aan de gevolgen van kanker. In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb en You Don't What You Got Until You Do. Het is maar even dat je het weet.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Andy Cavill en Hey That Cruel Heart. We maken trouwens eerst deel uit van de Engelse instrumental band The Saints, die platen uitbrachten bij producer Joe Meek. Nou, Andy Cavill besloot op een gegeven moment om ook gezongen nummers uit te brengen, maar dat ook onder de vleugels van diezelfde Joe Meek. Daarvoor Little John and the Sherwood's Long Hair. Amerikaanse band afkomstig uit Lowell, Massachusetts. En het nummer verscheen in 1965 als B-kant van de single Ragbag. We begonnen dit trio met Bobby Hepp en You Don't Know What You Got Until You Do. En dat in het kader van de tragiek van de muziek. Je weet het, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd al een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere de 1910 Fruit Gum Company, The Wreckers, Paul Peterson. Maar eerst deze van Gary en The Pacemakers.

De 1910 Fruit Gum Company met Simon Says. Het is een Amerikaanse band uit de jaren 60. Het begon allemaal in 1965. Frank Jekyll richtte een groep op die de naam Jekyll and the Hydes droeg. Groepsleden kwamen uit Linden en dat ligt in New Jersey. Jekyll vond een oude wikkel met daarop de woorden 1910 Fruit Gum. Nou, de naam van de groep die was gevonden in 1967 tekende de 1910 Fruit Gum Company een platencontract bij de firma Buddha Records. Tot hun grote verbazing schoot de single Simon Says in 1968 als een raket in de hitparades omhoog. En dat was een van de eerste popsongs in het genre bubblegum. Simpele popdeuntjes en dat voor een jong publiek. Daarvoor hoorde je The Wackers Love Our Money. Band die een kort bestaan kende, speelde vooral in de Liverpool-stijl, alhoewel ze daar niet van afkomstig waren. In totaal bracht de band 3 singles uit. En daarvoor hoorde je Paul Peterson en She Can't Find Her Keys. Amerikaanse acteur, zanger, schrijver en activist. Nadat hij door zijn optreden in de Donna Reed Show bekend was geworden, waagde hij zich ook op het muzikale vlak. En bracht in de jaren 60 een aantal singles uit. We begonnen dit kwartet met Gary and the Pacemakers en How Do You Do It, een Britse muziekgroep uit de jaren 60 rondom Gary Marsden. In 1962 kregen Gary and the Pacemakers een contract bij manager Brian Epstein als tweede groep naast de Beatles. Ze kregen hits als Ferry Gross the Mercy en Don't Let the Sun Catch You Crying. Het nummer You'll Never Walk Alone uit 1963 van Rodgers en Hammerstein, dat indruk had gemaakt op Marsden nadat hij de film Carousel had gezien in zijn jeugd, werd hun grootste hit. Dit lied is vele malen gecoverd en is al jaren het clublied van de voetbalploeg Liverpool. Hey, tot zover weer deze aflevering van The Oldies Project. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina facebook.com/TheOldiesProject. Of ga gewoon naar onze website TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor je in dit programma. En dat zijn The Escorts en Dizzy Miss Lizzy. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

0: Patrick heeft de zomerkriebels. Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Hey, inderdaad, het is weer maandag. Hè. Maandagmiddag en onze vaste afspraak natuurlijk met de Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. We begonnen deze middag met niemand meer dan, of niemand minder, of meer of minder. Ook wat je ook wel dat was natuurlijk Shocking Blue en Venus. Zo, het weekend zit erop. Ik hoop dat het een klein beetje goed weekend geweest is voor jullie. En dat je een klein beetje hebt kunnen doen wat

inderdaad, Rick Veld, die laat de motoren al warm draaien voor deze avond natuurlijk. En When I Think of You. Maandagmiddag wel van harte welkom in de Lunchbreak Club hier. We zijn er weer met z'n allen weer bij natuurlijk. Dat zie ik zo'n klein beetje aan de reacties. Bedankt in ieder geval voor al die reacties en al die plaatjes en dergelijke meer. Wil je dat draaien, wil je dit draaien? Natuurlijk wel. We zijn altijd bereikbaar natuurlijk via onze gekende kanalen, via Facebook, Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Hè, ja. En wie dat er ook klaar zit is deze mannen van en deze vrouw van Bugsvis en Making Your Mind Up.

0: Inderdaad, ze bleef schotten natuurlijk, hè. Ja, nog maar enkele weken getrouwd, ja. Wat wil je meer natuurlijk, hè. Ik heb het allemaal over Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal met haar Be The One. En ze heeft enig gevonden wat ze nodig had. Ja, inderdaad wel. Moet ze met haar kont gaan draaien op het podium van haar man. Ja, denk het wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

Inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchmaker natuurlijk. Een nummer dat ergens in een hoekje bleven liggen was en dat ze terug hebben opgewist natuurlijk. Hè. Dat was muziek van The Beatles en Nowhere Man. Ja, ik kan natuurlijk een klein beetje vergelijken met opgewarmde soep of zo. Inderdaad wel. Ja, hier is Axel Red. En hier is ze met haar sensualité. Ze komt uit België. En ja, ze heeft meegedaan natuurlijk aan het Euro Songfestival. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is ze, Axel Red.

inderdaad, de ene gittige na de andere bleef hij maar komen natuurlijk hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze Belgische Axel Red en Sensualité. Even terug naar de tijden van James Bond, weet je nog wel. Hier is Tina Turner en GoldenEye.

Ja, inderdaad, hè. Big Brother is Watching You, The Golden Eye van niemand meer en niemand minder dan Tina Turner hier deze zomerse, ja, zomerse aflevering van The Lunchbreak. Ja, heel de zomer lang, lekkere, lange, ja, hoe moet ik zeggen, lekker lange plaatjes natuurlijk, lange dagen zijn lange plaatjes. Zo ook deze van Manu Oa en dit al met zijn tribute, de Donna.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 10 april 1967. Op 10 april 1967 neemt Marvin Gaye zijn versie op van I Hear It Through the Grapevine. Een nummer dat eerder wordt uitgebracht door onder meer Gladys Knight en The Pips en Clearance Clearwater Revival. Een jaar na Marvin Gaye's overlijden in 1985 gebruikt de Levi's deze versie om hun reclame te maken voor hun jeansbroeken. Het nummer wordt opnieuw een hit en wordt opnieuw uitgebracht. Hier is Marvin Gaye en dit al met zijn Heard It Through the Grapevine.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick.

Inderdaad, onze nieuwe hit voor deze week is niemand meer en niemand minder dan Taylor Swift natuurlijk en Elizabeth Taylor. Ja, moet je maar eens eventjes naar de videoclip kijken. Hele mooie videoclip gemaakt. Ja, inderdaad wel. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes en verteerbare hits als het ware. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Annalie en dit is haar met haar Two Times.

was geen zomaar in het eerste leerjaar. Ben je de beste, beste leerlingen, inderdaad wel. Want ze kan tellen, ze kan van 2 times, 3 times maken. Ja, inderdaad wel. Dat was natuurlijk Ann Lee. En dit haar met haar grote hit. Een ex-hittepie ook van onze lunchbreak natuurlijk. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk en onze toetjesplaten, als er nog plaats is natuurlijk. Hè. Na al dat eten gaan we de haartjes vullen met de toetjesplaat. Maar ik heb nog een paar lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Zo ook deze van de Belgische formatie To Fabiola en Lift It Up.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

En dat is diverse keren ook gecoverd natuurlijk door andere artiesten natuurlijk. Ik heb het allemaal over Boudewijn de Groot en het is allemaal met zijn avond. Is ook gecoverd geweest natuurlijk door Bart Kajel en Luc Appelmond inderdaad wel. Onze artiesten van de week tot en met vrijdag hoor je hem hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat allemaal op een maandagmiddag zoals deze. Hier is Whitney Houston.

Inderdaad, uit de LP Robin, The Bodyguard, zomaar ik zeggen, en I Will Always Love You. Muziek van Whitney Houston, en dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ik ben nog bij jou tot getijden van 1 uur natuurlijk, met de nodige muzikale vitamintjes deze maandag hier vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En we gaan er ook eens nog eentje draaien uit België. Hier is Clouseau en dit allemaal met hun Nobelprijs.

0: Zo inderdaad, de lunchbreak die zit er weer helemaal op voor deze maandagmiddag. Hè. Ja, inderdaad wel. Vanavond zijn we er weer met de Musicbox natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat was Clouseau natuurlijk en de Nobelprijs.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Robin Williams en Angels. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En anders tot vanavond. Bye bye.

0: En we zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. Misschien draaien we nog een... een stuk of twee. Ach, maak er iets meer van, dat duurt het echt. Juist, een lekker uurtje terug naar de voltooid verleden tijd in de Middle of the Roadshow.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je zou niet zeggen, wij schreven liedjes voor vele Nederlandse artiesten. Maar zelf komt er ook wel van. In de kantine, hockey, juist, Lodewijk.
1: Dit is de Middle of the Roadshow.
0: Vanavond aan.

0: Alweer zo'n muzikale noot die heel lang geleden dacht dat hij Elvis was in 1974. Wiggy Garden en Such a Night. Met daarvoor de fijne, achter de keukengordijnen. Jawel, het was Aad Claris. Als pseudoniem kennen we hem beter als in zijn alter ego als Lodewijk van Avenzaat. En je zou het niet geloven, maar met het duo Bassie en Adriaan maakte hij 228 composities, arrangementen en producties voor LP, CD's, video's. Wat resulteerde in 7 gouden platen.
1: Stommeling, huiskuiken, frikandel.
0: Bal geraakt. Baker Street. Dit is voor jou, Jerry Rafferty.

met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes. 1973 voor de vorige joh. De knecht, waar haal je ze ook vandaag weer vandaan? I know Digas. Sean Chomerche, Sean in de Shea zien zakken. En Chris Montes op de draaitafel aan het plakken. Lekker toch, hè? De gebroeders Knoffler en hun brave broeders. Genaamd de Dire Straits. Hier zijn ze voor jou met de

Heerlijk. Achter de oren natuurlijk, hè. Of lekker sammelen aan het oorlilletje. Ho, ho, ho, ho. Mensen nog, mensen, mensen. Wat een genot om ook Sherry even terug te horen. Hoe vaak is zij niet verbouwd? En wat is er nog van over? 1991, Sherry en de Sjoep Sjoep Song. Hé. Hey. Ja, een regio. Jean-Paul, die trok even aan de bel. De knecht. Nog even lekker. Uit Limburg, Vlaaieland. Zoals het algemeen en uitgebreid noemen. Benny, Marianne en José. Pussycat uit 78, de Seewalds

0: Heerlijk, hè? Zo gillen in de keuken bij. Ik ruik wat. Er staat weer iemand te keuken in de kantine van de studiecomplex. In Studio 2 zitten we vandaag middels de roadshow, vrienden. Brenda.
1: Oh, alweer Brenda. Nou, leuk. Lekker. Heerlijk dat, hè?
0: Broodje zwarrebaar. Lekker. Veel knoflook trouwens. Dan lust ik wel. Niet Frans. Zo is het ook. Lieve Leute, vrienden. Lieve Leute en van de Hoijten. Tot zover. En niet verder. Maak er nog wat leuks van.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. We hebben ze weer zorgvuldig geselecteerd voor je. Dus het komende uur gaan we ze haarfijn aan je voorschotelen. Dus

0: Het waren zojuist drie liedjes achter elkaar. Die van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Boom, Shake the Boom. Gevolgd door Anita Meijer, Idaho en Al Stewart. Die sluiten dit rijtje van drie met The Year of the Cat. Freddy wat de krabbel in het gastenboek. Dat kan via www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En nu gaan we terug naar de jaren 90.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Hier zijn de volgende drie liedjes. We beginnen met Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen.
2: Ron van der

0: van de weg.
1: De Muziekfabriek.
2: Boudewijn de Groot en Meisjes van 16. Daarvoor zat Lisa Loers en Promises, Promises. Terug te vinden op het album Smoke. En we begonnen met Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen. Vergeet niet te reageren op de uitzendingen van de Muziekfabriek. Het is allemaal welkom via www.roelvandesteen.nl. We gaan terug naar 1995. Het is die van All For One. Hier is I Can Love You Like That.

0: misschien een lichtere vorm van trauma, wie zal het zeggen. Eddie Grant was dat met I Don't Wanna Dance. Terwijl het zo goed is voor je, lekker bewegen. En daarvoor zat Matt Kang met Begging. En we begonnen met All For One, I Can Love You Like That uit 1995.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek

0: komt er regelmatig voor. Gossip, zeker in de media. Gossip en Love Long Distance.
1: De muziekfabriek.
0: Dat was natuurlijk niet het enige liedje. Je hebt er nog twee van me te goed.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Dat was die van Carol Emerald. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, zo heet het album. En je hoorde Stuck. En daarvoor zat die gouden ouwe van David Dundas en Poker Jeans aan. En dan even lekker de romantiek opzoeken. Dat doen we met Natalie Cole en Nat King Cole. Prachtig duet. Luister naar Unforgettable.

En tot zover dit muzikale uurtje van de Muziekfabriek. Vergeet niet te reageren via www.rondwatersteen.nl. En ons antaradres is www.dondersteen.eu. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is die van de OJ's uit 1976. Luister naar I Love Music. Nog een fijne dag verder. En nog veel plezier met de overige programma's op dit radiostation.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Duitse plaat zie ik. Ja, voor die Duitse toren. Dietmar Fausa. Met Rote Abendzonne. Oftewel de Rode Avondzon. Daar kun je van genieten. Het is de langste dag hebben we inmiddels weer gehad. We gaan weer richting de herfst-winter. Ja, je zou het bijna niet geloven, maar het is wel zo. Je knipt het met je ogen en het is alweer zover. De beurs nu met Jesus is just alright. Zo is het.

klare taal. Fuck it up, zei ze. En nu Litani en Future Us. Celine Dion, de Bee Gees, daar weer achteraan met Immortality in Avalon Delight.

0: Mooi weer dit. Celine Dion en de Bee Gees samen. Met Immortality. Jouw favoriete radiostation waar je nu naar luistert. Katie Tunstall zometeen, maar eerst Rick Creté en Kom Dans Met
1: Welkom
0: Mij.
1: Welkom bij de Magische Muziekselectie. Waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag goed.

0: www.3musicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Rara en The Disco King. Of kijk, wat voor Disco King die nu weer heeft verzonnen. Hij heeft er meerdere nummers gemaakt, Abel Carrara. En het is meestal wel een beetje in het synthpop-achtige waar het naar klinkt. Dus we gaan het beleven. Milo, You Don't Know, de singleversie uit 2006 komt er nu aan. Daarachteraan de Pasadena's met de Tribute. Right on, welkom.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

Italo Disco uit de hoogste regionen van Afternoon Delight. Laten we eerlijk wijzen, Alberto Carrara en Disco King. En wat hij nou meer gemaakt heeft, ik ben een beetje aan het zoeken geweest. Ik kon het even niet vinden, want het is verder ook irrelevante informatie. Dus ik ga niet op te wachten, toch wel? Ik dacht het niet. Randy O'Neill nu met The Dance uit 2023.

0: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
1: En dan nu Kenny Loggins als laatste met Footloose. Randy O'Neill hoorde je daar weer voor met de dance. Bedankt voor het luisteren.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Give me that look, that lit my down easy smile.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Back to the good old days.
2: Remember the good old days.

0: Comme j'ai toujours envie de mer.
1: Met andere woorden, een Canadees, geboren in de provincie Quebec, moet ik zeggen, op 2 februari 1944. Mark Hamilton, dat was zijn artiestennaam in ieder geval. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Vandaag weer de speciale schijven van 19 maart 1977, onder andere, dat is de troetelschijf. 26 mei 1973, de treiderschijf. 9 december 1972, de alarmschijf. En zoals gebruikelijk, we beginnen met de Mi Amigo's lieveling. We gaan terug naar, 8 februari 1975.
2: Hier is Nico van der Linden.
3: 60s and 70s hit. Mi Amigo's.

0: Een uitvoering die je niet vele malen hoort op de Nederlandse radio. Arthur Conley en Opladi Oplada. En als we Opladi Opla draaien, dan is dat meestal van de Marmalade of gewoon van de Beatles. Maar deze uitvoering van Arthur Conley stond ergens in de tipparade van 1969. Daarvoor met, dat was de Mi Amigo's lieveling. En dat gebeurde op 8 februari 1975. Les Gray en de jongens. And the secrets that you keep. Ik heet je van harte welkom. Dit is...
1: Remember the good old days.
0: We gaan even terug in 1979. McFadden and Whitehead. He is ain't no stoppers now.

alarm schreef. Op 9 december 1972. Paul McCartney en Wings. En daarvoor hadden we nog McFerrin en de Whitehead. En Ain't No Stopping Us Now. En die plaat is later nog een keer gecoverd door een Amerikaanse discjockey. Die heette Joko Henderson. En dan heette het The Rhythm Talk. Die duurt ruim 7 minuten, geloof ik iets. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. En we gaan even terug naar... Dankjewel, dankjewel. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Hier is Lady Bird.

0: geluk. Heel gewoon.
1: Lekker, officieel van het vinyl gedraaid. Ja. Nostalgie in de, nou, 3,5 minuten ongeveer. Met dank aan Gilbert O'Sullivan eigenlijk, hè. Ja. Jorre Gerrit Cox, 1948. En daarvoor hadden we nog Huimond. En daarvoor hadden we nog Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Lady Bird. En nu mag jij.
2: The man who made his name in the moving picture show was the man who's

0: En dat was hem, de treiterschijf, oftewel de smashplay van Radio Noche Internationaal. En dat was op, 26 mei 1973. Een razend populaire zanger, vooral in de jaren 70. Talloze hits op zijn naam, begon geloof ik met My Reason. En daar kwam er een stuk tegen anderen, geloof ik. En dit was er een van Goodbye My Love Goodbye. En daarvoor hadden we nog, wat hadden we daarvoor? Ooit Peter Straker. Die heeft ooit wat gedaan in de musical Hair in Engeland. En zo af en toe maakte hij ook een plaatje. En de opname die we draaiden was uit 78. En het ging over Ragtime Piano Joe. Yo, yo, yo. Ik wil je hartelijk welkom. We zijn bezig met Remember the Good Old Days.
1: The Good Old Days.
2: Met Nico van der Linden.
3: 1968.

In die periode 71-76 geloof ik, was dan een televisieserie, programma, speciaal voor de jeugd. Dat heette The Wombles. Nou, naar aanleiding van dat geheel werd er een aantal studiomuzikanten bij elkaar gezet. En die kregen ook de naam The Wombles. En uit die kinderserie kwam dit soort muziek. Ja, The Non-Stop Wombling Summer Party uit 1974. Je hoorde The Wombles. En daarvoor nog The Motions uit Nederland. En The Miracle Man, een plaatje die we waren vergeten. Konden we wel terugvinden in de tipparade van 1968. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Straks onderweg voor je nog de troetelschijf van 19 maart 1977. Maar is een man die perfect Engels zingt. Althans, dat zeiden de Engelse leraars vroeger tegen mij. Roger Whittaker.

It's me. Een DJ van een Amerikaanse radiostation WWRI vond een singeltje van haar, The Big Boss Man, zo goed dat het radiostation, althans de discjockey dan, deze Shirley Swears uitnodigde om naar Amerika te komen. In Los Angeles nam ze daar ook nog een LP op. En ja, je weet hoe dat gaat in de natuur, hè. Uiteindelijk wordt ze verliefd op haar producer. Met hem ging ze het huwelijk in. Maar natuurlijk liep op de klippen in 1976. Ze keerde terug naar Nederland. Officieel komt ze uit Zandvoort, geloof ik. Haarlem-Zandvoort, die richting. En op een gegeven moment kwam ze een platenproducer hier in Nederland tegen. Ene Jaap Egremond, wie kent hem niet? En dat resulteerde in een top 40 hit van 1977. It's me. En het was de troetelschijf op 19 maart 1977. En voor die plaat kreeg ze ook nog een Edison. Ja, ja. Remember the good old days. We gaan eens kijken naar het klokje. En we moeten helaas afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Hoi! 1968.

Ze scoorde talloze hits in het begin van de jaren 70. Andy Scott, Steve Priest, Brian Connolly en Mick Tucker. De laatste genoemde die helaas die zijn niet meer onder ons. The Sweet natuurlijk en The Wake Wham Bam. Een compositie van Gene en Chapman. Die waren ook verantwoordelijk voor het geluid van Susie Quattro. Maar jullie als muziekkennis weten het allemaal natuurlijk. Hè. Hartelijk welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. We hebben vandaag nog weer de speciale schijf. 28 februari 1978. Dan noteren wij de Hilsen 3 Troetelschijf. Op 12 juni 1971. Dan hebben we de Treiterschijf. Op 31 januari 1976. Dan hebben we de Alarmschijf. Maar we beginnen natuurlijk aan het begin van de show altijd met een Mia Miko's lieveling. Kortom, we gaan terug naar 23 november 1974.

0: Dab, dab. Ja, het begon allemaal met Baby Come Back. Ik heb het over de Eagles. En daarin zat de ene Eddie Grant. Het bandje is opgericht in 1965. En dit was een van de vele hits uit de 60's. Dat ding heette Rap-a-dab-a-dab. En daarvoor de Miami's lieveling. En dat was op 23 november 1974. Was in handen van Gloria Gaynor. And Never Can Say Goodbye. Je kan ook tegenwoordig de Gouwauken, maar ook dit programma Remember the Good Old Days bereiken via een Twitter-account. Heel makkelijk. @GouwenOuwenClub. Ik hoor het nu allemaal weer. Oh, echt GouwenOuwenClub. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik helemaal goed. Als je dat account gebruikt, dan kun je eventueel een verzoekplaat aanvragen. Dan moet je zelf even bekijken. Ik denk dat ik een heleboel mensen met de volgende plaat een heel veel plezier doe.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: good old days.
1: Veronica's alarmschijf.

0: 31 januari 1976 was het de grote hit voor Julian Clare. Want toen werd hij gebombardeerd tot de Veronica's alarmschijf. En dat was nog Wim Zonneveld.
1: 1967.
0: En dit komt uit Nederland. 66.

Kubida. Tjoep, tjoep. Ook in dit corner Nederland. Wille Hucking had er wat mee te maken. Niet heel veel, maar had er wat mee te maken. Ginger Ale en Scooby-Dub. En daarvoor nog een bandje uit Nieuwkoop, geloof ik. Hè? Ja, Incredible, zo heet de band. En Upstairs, Downstairs. Dit is Remember the Good Old Days. Met Tom Jones.

0: Mexican Puppeteer uit 1972. Ik ben zo bij je terug met de tredenschijf, oftewel de smash play van Radio Noordzee Internationaal. En nu blijkt dat het productieteam niet echt opgelet heeft, want de eerste plaat die we draaiden was van The Sweet. En de plaat die er nu aankomt is ook van The Sweet. Ik zei het al, het is de tredenschijf. Hey, graag tot zo.
1: Remember the good old days. Remember the good old days.
2: Hier is Nico van der Linden.
3: Radio.
4: On the top of the hour, RMI's Smash Play!

0: En uiteindelijk werd het een zootje, mag je zeggen. Hè? Ze kwamen uit, waar komen ze vandaan eigenlijk? Uit Los Angeles, Amerika. The Turtles. En je hoorde een tipparadeplaatje. Verder kwam die, geloof ik niet. Is zo'n klein beetje terecht eigenlijk. The Sound Asleep, zo heet het. En daarvoor hadden we de treiterscheef. En voor de tweede maal hoorde je vandaag de suite voorbij komen. Ja, niet goed opgelet, hè? Maar ja, dat kan je als je daar over hoort. In dit geval hoort nu wel de treiter schrijven. Dat was wel goed. Coco! Uit 1971. Wanneer was het? 1971. 12 juni. Toen werd hij gebombardeerd tot de Smash Play CQ treiter schrijven bij Radio Noordzee Internationaal.
1: Hier danste je op in de jaren 70.

De Miami Sound van KC en de Sunshine Band. En Get Down Tonight. KJ van harte welkom. We zijn bezig met de Remember the Good Old Days. We zijn ook, ik ben dan ook verantwoordelijk voor de Gouden Oude Club. En dat alles bij elkaar kunnen we terugvinden op de Facebookpagina. Als je denkt van ik wil als een verzoekplant aanvragen, dan is dat mogelijk natuurlijk. Je kan het via het e-mailadres doen, dat is gouwenoudeclub@gmail.com. Of gewoon even via de Twitter, @gouwenoudeclub, om even zo te zeggen. Ja, het klonk een beetje rot op een strot uit. Mijn excuses met we zeggen mijn excuses. Fijn moeder, jongens. Hè. De batterijen zijn bijna op. De man van Why Can't We Live Together? Ik heb het over Timmy Thomas.

0: The Babies. Ja. Die heren komen uit Londen. Ze waren actief vanaf 1974 tot 1980. Ze hadden een aantal grote hits in Nederland. Maar ook in Engeland. Maar in de Verenigde Staten waren ze nog veel succesvoller. Om even zo te zeggen. Deze dateert uit 1978. Het werd gebombardeerd tot de Hillsong 3 troetelschijf. Dat gebeurde op 24 februari van dat jaar. Die hoorde The Piece of the Action. En dan waren nog Timmy Thomas. Die had een grote hit met Why Can't We Live Together in 1972. In 1975 kwam die nog even terug. Met dat leuke plaatje You're the Song I've Ever Wanted to Sing. Zo is dat. We zijn bezig met Remember the Good Old Days. En we gaan eens even terug naar de jaren 60.
1: 1969.
0: Hier is Joe Cocker.

0: Een beetje rommelige show vandaag. Hè?
1: Twee keer de suite van de Linde die een beetje moeilijk uit zijn woorden komt.
0: Dat kan gebeuren. Er zijn dagen dat je denkt van, nou, we kunnen beter in ons bedje blijven liggen. In plaats van een programma maken. Ja. We hebben gedanst met een hit uit 1979, You're a Chic and Good Times. Ja, dat zei ik al, jongen. Dat zei ik al. Oké. We gaan eruit met een Nederlandse plaat. Althans, een Nederlandse productie. Mayflower.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: Uit 1981, The Girls on Film van Duran Duran. Hallo en welkom bij een extra zonnige aflevering van de muzikale parels. Zet de ramen open, schenk jezelf iets fris in en laat je meevoeren op een muzikale reis vol gouden klassiekers, vergeten parels, een one-hit wonder, tijdloze herinneringen en straks Christophe Van Dam met Hit Story.
1: It's

0: In de 70s was het zeer gemakkelijk om verliefd te worden. It's so easy.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Zometeen draaien we een vinyl single van op onze platendraaier op 45 toeren. Maar ook Dana Downson komt eraan met Ready to Follow You. Maar eerst Peter Sarsted, Where Do You Go to My Lovely?

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 11 juli 1970. Mungo Jerry met In the Summertime. Deze zomerse klassieker werd geschreven door Ray Dorset. Volgens hem ontstond het nummer in slechts 10 minuten tijd. Het unieke geluid bevat zelfs een opname van een passerende motor. Het nummer verscheen op een maxi-single met afwijkende snelheid. In the Summertime werd wereldwijd een gigantische hit. Het stond in meer dan 25 landen op nummer 1. In totaal werden er zo'n 30 miljoen exemplaren verkocht. De groep kende hierdoor een enorme doorbraak. Het nummer blijft een van de grootste zomerhits ooit. Het is een tijdloze feel-good song die iedereen kent.
0: Dit is een 70s vinylparel.

We zitten er middenin in de zomer met Mungo Jerry en In the Summertime. Een paar weken geleden hadden we minder goed nieuws uit de wereld van de dance- en disco-klassiekers. We namen afscheid van Joy Doris. Zij was de zangeres die jarenlang verbonden was aan de legendarische groep Lime. Haar stem kleurde mee de gouden jaren van de high energy en disco. Vooral met deze klassieker Your Love. Ze brachten het uit in 1981.

0: persoonlijke favoriete top 3 van Franse klassiekers. Die staat er toch in hoor. Michel Fugain, Le Big Bazar. Une belle histoire.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Als je wint werd geschreven door Henny Vrienden. Hij verscheen op zijn album Geen Ballade. In januari 1984 werd Als je wint op single uitgebracht. Als samenwerking tussen Herman Brood en de Doe Maar Frontman. Op de opname is ook Jean Blanc te horen, die accordeon speelde op het nummer. De samenwerking ontstond in een periode waarin Doe Maar op het hoogtepunt van hun succes was en Herman Brood juist weer een hit wilde scoren in Nederland. Brood en Vrienden brachten het nummer live tijdens de matinée van het afscheidsconcert van Doe Maar op 14 april 1984. Opvallend is wel dat Brood later datzelfde jaar opnieuw succes had met een nummer met reggae-invloeden, namelijk Tattoo Song, waarin Vrienden ook in de videoclip te zien was. De single uit 1983 bereikte uiteindelijk als hoogste positie een nummer 10 in Nederland en stond maar liefst 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40.

0: cocktailplaat voor deze week kwam uit 1990. Bart Kyle en Zeil je voor het eerst. Het is zomer. Wist je dat de gemiddelde Belg tijdens de zomer zo'n 7 liter ijs eet? En vanille blijft de absolute favoriet. Maar pistache wint elk jaar terrein en geeft toe. Een ijsje smaakt altijd beter als het begint te smelten voordat je eraan denkt.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Het is waarschijnlijk een mooie streek waar het nooit regent, volgens Albert Hammond. It never rains in Southern of California. Zometeen onze one-hit wonder, maar eerst gaan we nog eens terug naar 1967 met de Small Faces in Chico Park.

0: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
1: 1981, want dan scoort Susan Fassbender een hit met Twilight Café. Het is haar grootste hit. Ze was een Britse singer-songwriter met een klassieke muzikale opleiding. Samen met gitarist Kay Russell schreef ze dit nummer. Het duo werd ontdekt en kreeg een platencontract. En Twilight Café werd een hit in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. In Nederland bleef het succes eerder beperkt. Latere singles konden het succes niet herhalen en Susan verliet uiteindelijk de muziekwereld en koos voor een ander leven. Haar tragisch overlijden in 1991 maakte een abrupt einde aan.

Succesgroep uit de jaren 80 en 90. Crowded House was dat en Better Be Home Soon. En nu gaan we naar 1981 met deze groep. Spinners, Working My Way Back to You.

werkt ook in verschillende talen. Dit was de Duitse versie uit de 70s. Peter Orloff en Ein München für immer. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we natuurlijk terug met nog meer parels uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze hitsingle van Dan Hartman uit 1985. We Are Young. Dat is een goede leuze om er vandaag mee te stoppen. Tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik zoek DJ Jos Neppe.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee, laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet wij uren met die draak op de radio.
7: Zijn we klaar voor jongens? Ja,
8: ja,
7: we
8: zijn
7: klaar.
8: Ja, we zijn
7: klaar. Gezellig, hè?
9: Send me the...
10: The president's still good old.
11: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
12: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
13: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Waar is hij weer? Hij is er ook nog, zie ik.
1: Daar is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
5: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dan denk ik.
7: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
8: Godzakken, ik mag eindelijk.
9: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
10: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussie, houwe gozer.
11: Jullie mensen, hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Goud en Fout Show Radio. Of moet ik zeggen, deze week het is heet en ik zweet show, want dames en heren, het is heerlijk in Nederland, de temperaturen. Hier in de studio is het om, kun je gewoon een ei bakken op mengpaneel als je zou willen. Dat gaan we niet doen natuurlijk, want we gaan gewoon lekker 2 uur lang de grootste hits aller tijden naar jullie toeslingeren. En dan natuurlijk heel veel lekkere zomershits. En we gaan wel gelijk van start, dames en heren. Je weet het, met onze fantastische schijf van deze week. En dat is een man die al heel lang bij ons te gast is in de show, met heel veel singles al bij ons in de studio en bij tv-opnames en overal is geweest. En ook voor dit liedje, dames en heren, is de basis gelegd door Lex Scharthuis. We hadden pas Marlane in de uitzending en die heeft ook een liedje uit wat mede door hem geschreven is. En nu de man die letterlijk en figuurlijk de tijger van de kroeg is. Daar scoorde hij ook een dikke hit mee samen met Martijn. Allebei waren ze solo ook al te gast in de show. Maar nu heeft hij een heerlijke zomerhit uit. Hij is onderweg, dames en heren, want de hartslag gaat omhoog van hem, ook in de auto met de airco aan. En het liedje heet De Hartslag van je Heupen. Hier in de Heet en ik Zweet Show, oftewel de Goud en Fout Show Radio, dames en heren, Mike Versteeg. Hallo Mike.
12: Hoi, goedenavond. Hey. Wat een introductie.
11: Je hebt ook een liedje uitgebracht, jongen, wat inmiddels ruim over de 500.000 streams is gegaan. Je bent bij onze radiocollega's van Noordzee geweest, smiddags. Je bent bij 538 geweest. En natuurlijk ook weer bij ons in de show met deze nieuwe single, De Hartslag van je Heupen. Ja, jongen, dit is toch ongelooflijk wat er gebeurt, hè?
12: Ja, het is eigenlijk een beetje gek uit. Je moet je eigenlijk voorstellen dat zo'n plaat die komt uit. En dan heb je natuurlijk, kijk, ik had ook wel het idee dat het in ieder geval voor mijn eigen publiek, want ja, je hebt dan toch altijd al vast publiek en luisteraars, dat het goed zou aanslaan. Maar ja, dit had ik niet verwacht, want eigenlijk kwam 12 uur s'nachts uit. En ik zat de volgende avond bij 538 aan de desk. Om me in de avondshow te vertellen over de single. Ja, die zag ik ook niet helemaal aankomen. En die week erop mocht ik gewoon weer naar 538. Dus het is echt ongelooflijk. Ja.
11: Maar ja, ik zei het al buiten de uitzending om toen we al een beetje zaten te babbelen. Je doet er ook kijk, alles voor. Je bent altijd keihard bezig om de juiste liedjes voor het publiek te maken. Voor jouw volgers,

0: plaat uitbrengt en ook toch een zomerrit wilt scoren. Dat het weer een beetje meewerkt, dat je op het juiste moment het liedje gelanceerd hebt begin juni. En ja, je zegt, het gaat als een dolle. Ja, ik kan me eigenlijk voorstellen dat je jouw agenda, iedereen die wil natuurlijk nou jou hebben, sowieso al. Maar extra natuurlijk door de extra aandacht die je overal krijgt met dit liedje op de radio, televisie, overal.
1: Ja, het is druk. Kijk, zoals nu ook. Nu heb ik jou een telefoon, maar van de week dan 538 Noordzee. Nog een keer 538, maar ook allemaal andere lokale stations. Maar denk ook aan de krant. Dus volgende week komt de privé komt bij ons op bezoek.
0: Kijk.
1: Heb ik een mooi interview mee. Dus het was een mooi interview, dat weet ik niet. Maar een leuk interview zal het wel worden. Nee, maar er is voldoende aandacht. En ik laat het allemaal maar lekker op me afkomen. Want ik heb inmiddels wel door dat ik... Ik kan me er wel druk over maken naar mijn agenda kijken. Maar het schiet niet heel veel op. Dus ik leef per dag gewoon.
0: Ja, sowieso goed. Lekker ervan genieten, jongen. Want dit zijn toch dingen die je als artiest graag wilt. Dat je met een liedje uitkomt dat aan alle kanten opgepakt wordt. Door de vertrouwde radiozenders die jou al jarenlang promoten.

0: Jullie zijn met z'n drieën nu degene die de zomerrits van dit jaar Nederlandstalig in handen hebben.
1: Ja, nou, als je dat zegt is het wel een beetje bizar.
0: Ja, maar zo maar is het toch?
1: Het is wel zo. Ja, ik zie inderdaad heel veel comments voorbij komen met joh, het is inderdaad Rutger, Justin en Mike.
0: Ja.
1: Ja, wat ik zeg, het is heel bizar, maar ik denk als iedereen het zegt, dan zal het wel zo zijn.
0: Ja, ja, maar goed.
1: Ja, blijft heel bijzonder. Kijk, eigenlijk een beetje, want Justin ken ik ook al heel lang en Rutger ken ik ook goed, dus dat is wel grappig dat we dan met z'n drieën een succesje hebben. Of dan succesje, dan hebben we nog wel wat groter succes, maar ja, misschien komt dat van mij er ook wel naartoe. Maar die zei het ook, ja, je verwacht het niet en je hoopt er altijd wel op, maar je verwacht het niet. En als het dan eenmaal gebeurt, dan gaat het ook echt heel hard. Dan gaat alles aan je voorbij.
0: Ja.
1: En dat dacht ik eerst van, ik ben goed voorbereid. Maar ik weet inmiddels dat het echt zo is. Alles gaat aan je voorbij. Dus ik ben er maar van gaan genieten. Ja,
0: zo is gewoon lekker laten gebeuren. Vanavond ook weer als je de mensen gek gaat maken met het liedje op de bühne. En wat ook wel leuk is om te vertellen, dat 25 juli, dan heb je een heel groot optreden, heb ik gezien, bij het Utrechtse Zomerspectakel.
1: Ja, in de jaarbeurs. Ja, ja. Kijk, ik kom zelf uit Houten. Dat is, dat zijn 10 minuutjes van de jaarbeurs. En daar was ik afgelopen december ook. Dat was het winterspectakel dan uiteraard. Niet het zomerspectakel. En ze hebben er nu een zomerversie van gemaakt. En daar staat ook gewoon een paar duizend man. Dus het is echt hartstikke leuk. Daar kijk ik echt van uit. Ja.
0: Ja, en daar staat hij weer. Hè? De enige echte Mike Versteeg uit het mooie Houten. Die staat dan nu weer in de jaarbeurs in Utrecht. Maar nu met een dikke zomerrit op zijn cv.
1: Afgelopen november. Op december hebben we natuurlijk heel goed gedaan met Tijger van de Kroeg samen met Martijn.
0: Ja.
1: Dan is het ook wel lastig, ook al is het duur een duet. Is het lastig om dan te denken, ik ga nu iets alleen uitbrengen. Maar ja, Tijger van de Kroeg heeft het zo goed gedaan. Wat gaan we doen? Gaan we direct zelf iets uitbrengen? Ga je nogmaals een duet uitbrengen? Ja, en dat is wel lastig. En nu viel het allemaal heel onverwachts goed door. Want ik zou eigenlijk een andere plaat opnemen. Van Lex. Maar daar voelde ik me achteraf niet goed bij. En 2 dagen later ben ik geswitcht naar dit. Want dit was toen nog, beschikbaar.
0: Ja.
1: Toen zijn we echt last minute geswitcht. En ja, dat heeft uiteindelijk wel goed uitgepakt.
0: Dat kun je wel stellen, ja. Dat was een goede switch, ja. Inderdaad, zeg maar. Ja, soms moet je ook een beetje het geluk een beetje mee hebben, het weer mee hebben. Nou ja, goed, je hebt alles mee nu. Dus ik mag wel zeggen, dames en heren, toch wel in de top 3 van de zomerrits Nederlandstalig van dit jaar. Ik vond het ontzettend leuk om je weer even aan de lijn te hebben, Mike. Want we gunnen het jou. Je bent al heel lang vaste gast bij ons in de Gouden Foutje Radio. In die 18, 19 jaar dat we dit programma maken, al heel veel bij ons geweest. Met heel veel leuke liedjes. En wij gunnen het jou van harte met de hele redactie. Dat je echt een lekkere zomerrit scoort. Aan ons zal het niet liggen, want we gaan hem flink promoten. Deze week natuurlijk onze fantastische schijf hier in de Gouden Foutje Radio. En we doen natuurlijk even de hartelijke groet aan Nel, want die zit ook lekker mee te luisteren. Die gaat binnenkort op vakantie. Hartstikke blij weer. Nel, dankjewel weer hiervoor. En ik zou zeggen, Mike, heel veel plezier met je optreden vanavond. Kondig hem lekker ons aan.
1: Dankjewel.
0: Wij gaan de mensen de heupen laten een hele week knallen thuis als ze jouw liedje horen. Dus kondig hem lekker aan en wij gaan hem lekker draaien.
1: Lieve mensen, ik mag hem aankondigen. Hartstikke leuk. Dit is mijn nieuwe single Hartslag van je heupen.
2: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
2: Nieuw.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: En als jullie zometeen het volgende liedje gaan horen hier bij ons in de show, zeg je: hey Jos, ik heb wel eens vaker gedraaid op de radio op zijn Brabants gezeten. En dat klopt, dames en heren, want het liedje is oorspronkelijk van onze vriend van de show, Robert Pater. Robert is natuurlijk al heel erg lang bij ons te gast in de show, samen met Dora in de tijd vroeger. En natuurlijk solo, hij heeft heel veel bij ons opgetreden, heel veel te gast geweest in de show. Hij heeft zelf ook een nieuw liedje uit nu. Maar, dames en heren, uit oorspronkelijk Helmond hier uit Brabant, dames en heren, maar tegenwoordig vanuit het Limburgse Grashoek, komt de volgende gast in ons programma. We gaan eens even lekker met hem bellen, want hij heeft een liedje opgenomen met de prachtige titel Een Roos Geef Ik Aan Jou. En wie heeft dat uitgebracht? Onze vriend van de show, Berry Swerts. Hallo Berry.
7: Goedenavond.
6: Je klinkt al een beetje Limburgs als Swerts, hè? Is de je artiestennaam?
7: Nee, dat is wel echt Brabants, ja.
6: Ja, oké. Nou, lekker man. Hey, hartstikke leuk. Ja, van een Brabo in Limbo, dat moet toch hartstikke goed. Een mooie combinatie is dat, hè?
7: Je zit heel fijn. Ja, heel lekker rustig wonen.
6: Ja, ben ik even de liefde naar Limburg gegaan? Of,
7: Nee. Ik woon bijna mijn hele leven al in Limburg. En,
6: oh, kijk eens aan.
7: Ja, ik zeg al in Helmond geboren en in Limburg opgegroeid.
6: Ja, nou, mooie combinatie toch?
7: Ja, zeker. Ja,
6: vind ik wel. Nou, over mooie combinaties gesproken. Hè? Je hebt een liedje uitgebracht nu wat oorspronkelijk, zei het al, van Robert Pater is. In de oorspronkelijke uitvoering is hij toch wat rustiger. Niet zo knallend als we van Robert gewend zijn de laatste jaren. Maar jij hebt dit liedje even, hoe zeg je dat, rode peper gegeven. En er een extra lekkere draai aan geknald. En ja, het is een heerlijke versie op feesten, in cafés. Ik denk ook niet alleen bij ons op de radio, maar natuurlijk ook bij de kermissen. En alle activiteiten op de terrassen waar het prachtig weer is nu. Ja, dit is gewoon wel echt een heerlijke nieuwe uitvoering.
7: Ja, dat vind ik zelf ook. En ja, meerdere mensen met mij. Hij wordt goed opgepakt. Hij wordt overal flink gedraaid. In diverse stempels zit ik erbij. In België en in Duitsland. Ik heb niks te klagen eigenlijk. Hij gaat als een tierenlier. Zo, ja, dat hadden we niet verwacht eigenlijk.
6: Oké, nou, als ik het zo hoor, denk ik van wel. Ik bedoel, we hebben ook heel veel luisteraars in Vlaanderen. We hebben ook een heel paar radiostations in België die ons programma uitzenden. En ik heb begrepen dat hij daar inderdaad ook heel goed opgepakt is. Omdat toch die sound die jij gebracht hebt met dit liedje, die slaat ook in België heel goed aan.
7: Ja, leuk. Ja, echt leuk. Ik zit nog bij een ander radiostation. Daar ben ik in de top 50 al tweede week op rij nummer 1. Dus wat kan ik daar verder op zeggen? Heel goed. Ik ben bij Radio Valencia uitgenodigd, live in de studio. Ja. In Duitsland heb ik nou contacten. Die willen binnenkort met mij gaan interviewen. Dus alleen maar mooi.
6: Oh, lekker toch. Ja. Het is toch lekker ook als je een liedje uitbrengt waar je niet alleen zelf heel erg blij van wordt en zelf 100% achter staat, maar dat je dan ook merkt dat de radiozenders en het publiek ook natuurlijk, waar je het uiteindelijk voor doet, dat die zeggen, potverdomme, wel een lekker liedje.
7: Ja, dat is wat ik iedere dag wil horen. Ja. Ik zeg al, iedere dag wordt hij nou ook gedraaid op diverse stations. En bij een ander station ben ik gisteren, wat is het vandaag? Donderdag? Nee, dinsdag in een poll terechtgekomen. Sta ik ook in de top 5 met dit nummer. Dus het is nog maar het begin, zeg ik maar. Hij is nog maar vanaf 10 mei is hij uit. En,
6: waarom?
7: En hij vliegt alle kanten op. En ik heb een goede plugger erachter zitten, hè? Willem de Bie.
6: Ja,
7: en,
6: zeker onze Willem, die trekt er aan alle kanten ook aan. Die zei tegen mij al een tijdje geleden van, Jos, ik heb binnenkort een lekkere plaat voor jouw liedje, wat je ongetwijfeld, wat je herkent natuurlijk, en jouw luisteraars ook kennen. Maar nu in een versie waarvan ik zelfs denk, dat misschien Robert wel bij zichzelf denkt, goh, deze orkestband zou ik eigenlijk ook wel misschien willen om het liedje te zingen. Dus wie weet, hè? Heeft Robert het al gehoord? Heb je al een reactie gehad van Robert?
7: Ja, Robert had mij in het begin, toen hij net uit moest komen, had hij al ingesproken, zeg maar, een kleine videoboodschap. En hij wens me er ook heel veel geluk mee. En ik ken Robert natuurlijk ook al heel langer.
6: Ja.
7: En net zoals Henk Damen en Priscilla Oprop. Ja, ze zijn allemaal goede artiesten en ze gunnen mij allemaal heel veel geluk ermee.
6: Ja.
7: En ik denk wel dat hij het ook een mooie cover vindt. Dat hoor ik wel van meerdere artiesten. Wel een mooie, dikke band.
6: Ja. Ja, dat bedoel ik. En dan krijg je natuurlijk dadelijk, of dat heb je misschien al gehad, als je met zo'n liedje vanuit komt, dat ook andere collega's gaan vragen van, hey Berry, mag ik die band ook gebruiken? Want dan kan ik jouw liedje ook lekker zingen. Nou ja, goed, velen zeggen van, dat doen we, want hoe meer aandacht voor het liedje, hoe beter. Maar ja, sommigen zeggen ook van, nou, ik hou hem even lekker voor mezelf. En als daar geen
7: ik wil het straks wel natuurlijk ook andere artiesten gunnen, maar van nu is hij nog te kort, zeg maar. Hij is pas net uit.
6: Ja, daarom, eerst even lekker zelf mee de
7: boer op. Ja, ik laat het nog even flink gaan. En wat ik al zei, hij gaat nog ook naar België en naar Duitsland. Boven verwachting.
6: Ja, dat is toch lekker man, jongen. Lekker van genieten van het succes van dit liedje. En wij gaan natuurlijk in deze aflevering van de Goud en Fout Show Radio. Oftewel, het is heet en ik zweet. Gaan we hem lekker draaien op de radio. Het zweet op de kop, dames en heren. Lekker dansen, lekker swingen, lekker feesten met dit liedje. En als je nou van het weekend toch naar de kroeg gaat of op een feestje zit, vraag het liedje even aan Berry Swerts. En Roos geef ik aan jou. En dan kan iedereen lekker meegenieten van deze dikke, vette uitvoering van een topliedje. En Berry, dat gaat ongetwijfeld goed komen. Dus ik zou zeggen, als je hem lekker wilt aankondigen, knallen wij hem vol gas de radio op.
7: Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single. Die roos geef ik aan jou.

0: grote ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Ik weet niet hoe bij jullie thuis is, maar hier draait de airco op volle toeren. Niet alleen vanwege de temperatuur, maar ook vanwege de zomerrits die allemaal naar jullie toekomen in deze aflevering van de Goud en Fout Show Radio. Voor deze week omgedoopt tot de Heet en ik Zweet Show met alleen maar heerlijke lekkere zomerse muziek. En ook de volgende man heeft weer een heerlijk liedje uit wat al in 2004 ooit uitgebracht werd door onze grote vriend Graddame. Toen nog Gratje Dame, tegenwoordig zijn we natuurlijk Graddame. Binnenkort is hij bij ons te gast in de show en samen met zijn zoon. Een nieuw liedje, dames en heren, voor Willem Struik, want hij heeft een liedje opgenomen. Baila y fiesta del mar. Oftewel, de zon die gaat lekker schijnen. Heel de dag door. En daarom gaan we eens even lekker over babbelen. Samen met Willem Struik. Hallo Willem.
6: Hallo, hallo.
5: Hey, welkom jongen. Ja, na een Griekse melodie. Een beetje Spaanstalige zomerse Middellandse zeeklanken met dit liedje. Hè?
6: Klopt helemaal, ja. Lekker vrolijk, hè?
5: Godverdikke me nou, wat een lekkere plaats. Ik denk dat ik had hem ook vragen als we hem binnenkort een gast hebben in de show. Ik denk dat hij best wel een beetje jaloers is. Dat hij denkt van, nou, had ik hem toen ook zomaar gemaakt?
6: Misschien wel, hè. Kijk, het was natuurlijk wel een andere tijd. Maar het is nu wel, het is in ieder geval een goed gelukt product, laat ik het zo zeggen.
5: Ja, het is een heerlijk liedje weer. Natuurlijk uit de studio van de goochelaar. Achter de knoppen, zeg ik wel eens ooit. Bij Frank natuurlijk weer in de studio. Met een heerlijke videoclip ook erbij. En ja. Team Holland heeft zich weer achter jou geschaard. Niet alleen met het voetballen, maar ook met jouw nieuwe single. En hij gaat als een dolle. Dat mogen we toch wel zeggen, hè?
6: Ik heb weer niks te klagen. Dat is mijn eerste liedje eigenlijk. Dat begon eigenlijk allemaal als schijntje. En toen zeiden we van, nou, we gaan het serieus, dan pakken we het ook goed aan. Toen zeiden we van, dan moeten we het vervolg ook goed laten worden, zeg maar.
5: Ja.
6: En eigenlijk, gaat het weer zoals verwacht. Het gaat eigenlijk weer beter als verwacht. Dus
5: ja, hij gaat als
6: daar doen we het voor.
5: Ja, zo is het. Ja. Je kwam eind maart uit. We zitten inmiddels in juni, juli alweer. En de mussen vallen van de dak af. Ja, dit is wel de perfecte tijd nu om dit liedje weer een extra boost te geven. Daarom natuurlijk ook weer bij ons te gast in de show. En dit is toch wel ideaal. Hè? Dit weer en dan zo'n lekker liedje waar je natuurlijk op de bühne, als je gaat optreden, ook ontzettend veel succes mee zal hebben.
6: Ja, het blijft elke keer weer verrassend leuk zijn om te zien hoe mensen dan zeg maar losgaan en dansen op je eigen liedje eigenlijk. Kijk, het is dan wel een cover, maar het is toch je eigen liedje geworden natuurlijk.
5: Ja.
6: En dat was bij mijn eerste liedje zo en dat is nog steeds zo. Over waar ik kom kan ik niet weg zonder dat ik een Griekse melodie heb gezongen. Eigenlijk begint deze gewoon aan te sluiten.
5: Ja.
6: Bij 90% van mijn optredens moet deze gezongen worden.
5: Ja, nou weet je wat is? Het is natuurlijk een cover van een liedje uit 2004, maar ik denk dat heel veel mensen... als ze dat uiteindelijk horen gaan denken, is dat van Graddame? Want uiteindelijk heb jij er zo'n nieuwe flitsende versie van gemaakt, 2026. Het is wel een cover, maar het is gewoon eigenlijk toch compleet nieuw. Het klinkt als compleet nieuw.
6: Ja, dat is mijn hele insteek ook van cover, zeg maar. Kijk, ik vind coveren, klinkt heel raar, maar ik ben er niet groot voorstander van. En liefst zou ik alleen maar mijn eigen liedjes hebben. Alleen, jij weet natuurlijk ook, er zijn er zoveel die het allemaal proberen. En als je dan een liedje pakt die vroeger dus eigenlijk best wel heeft aangeslagen. En dat kan een heel rustig liedje zijn wie je dan vrolijk maakt of andersom. Toch blijft die tekst bij die mensen hangen, zeg maar. Omdat ze hem van vroeger uit al kennen natuurlijk.
5: Ja. En kijk dan. Maar het moet ook maar net goed aanslaan en het moet ook goed bij je passen. Nou ja, in dit geval past het denk ik heel erg goed bij jou. Bij jouw stemgeluid, bij wat jij wilt uitdragen en wat je wilt laten horen aan de mensen. Dat je gewoon lekkere, vrolijke, gezellige muziek maakt om er een mooi feestje van te maken. Ja, en dit voorspelt nog veel meer. Want ik heb begrepen dat dit niet de laatste is van dit jaar, maar dat er nog twee meer gaan komen dit jaar.
6: Ja, er gaan er misschien nog wel meer komen. Ik ben alweer met nog... Eigenlijk, ja, wat ik zeg, het loopt echt storm en ik word aan alle kanten benaderd door allebei partijen en dat soort dingen allemaal. Dus het is gewoon voor mij uitzoeken, ik doe alles nog zelf in eigen beheer.
5: Ja.
6: En ik heb daar wel hulp bij natuurlijk van mensen om me heen. En het is gewoon uitzoeken van, hé, wat gaan we nu doen? Want er zijn zoveel mensen die aan beginnen te trekken, zeg maar, om het zo te zeggen, dat we gaan kijken van, hé, wat zijn dus de juiste stappen om te gaan maken?
5: Ja.
6: En ik wil het gewoon lekker rustig doen en niet te snel allemaal, want ik wil goede producten blijven leveren. En ja, daar staat gewoon tijd in zitten, dat weet jij waarschijnlijk ook.
5: Ja, en je wilt natuurlijk eigen baas zijn, hè?
6: Ik ben nu weer met een ander liedje bezig. Ik heb zeker 3 weken gewacht op een stukje demo van een minuut, zeg maar.
5: Ja.
6: Want die is zeker wel 60 keer aangepast. Omdat elke keer één deuntje of één toontje was niet naar mijn zin. Ja, aanpassen, hup. Ik ben daar best wel moeilijk in, zeg maar.
5: Nou ja, moeilijk, weet je, het is, jij bent uiteindelijk degene die... dit liedje op de bühne moet gaan doen, die het liedje moet gaan promoten, die het liedje moet gaan zingen. Dus jij moet er natuurlijk wel voor 500% achter staan. En ik vind het alleen maar goed als je... Kijk, een eigen wijs is ook wijs, zeggen ze wel eens. Hè? Maar jij moet het uiteindelijk gaan doen. Dus ja, het moet wel helemaal 100% zijn zoals jij in gedachten hebt dat je dat liedje wilt gaan uitbrengen.
6: Ja, dat is het ook. Ik ben heel erg kritisch op mezelf. Het klinkt heel erg, maar ik ben eigenlijk nooit tevreden welke optreden ik ook heb. Dus altijd, mijn pa gaat vaak met me mee en dan... Ik drink nooit tijdens mijn optreden, dat is een vaste afspraak. En vaak bij het laatste liedje, als ik dan tevreden ben, zeg maar, dan kijkt hij me aan en zeg ik bijvoorbeeld, pa, wil je een whiskytje voor me halen? Kijk, en dan weet hij van, ik ben tevreden. En dan vraag ik van, hoe was het, wat voor jij? Kijk, en als je dan de mensen naar je toe ziet komen, die zijn tevreden. Dan is het goed, alleen ik zie altijd ruimte voor verbetering.
5: Ja,
6: nou, en dat zal ik ook altijd blijven zien, want ik streef naar perfectie. Nou, dat is het nog langer niet. Er kan nog zeker 60-70% meer uitgehaald worden dan wat er nu in me zit. Dus ja, er gaat nog veel meer komen.
5: Nou, ik ben heel benieuwd, jongen. Wij houden lekker contact. Ja. En wat er nog meer uit gaat komen dit jaar, gaan we elkaar zeker weer spreken. Maar ja, nu, de mussen vallen van het dak. Het blijft mooi weer, hebben ze ons voorspeld. Dus dat betekent lekkere zomerse muziek hier in de Goud en Fout Show Radio. Ik zei het al, omgedoopt tot de Heet en Zweet Show. En natuurlijk ook in de Oranje Party, waar het liedje voorbij komt. Dat we binnenkort onze Oranje Party top 15 van de zomer 20 en 26 gaan brengen. En dit liedje, kan ik je vast voorspellen, hij staat er ook in. Want het is een heerlijke, lekkere zomerse plaat. Nou, Willem, heel veel succes en we gaan het allemaal horen. Als er weer wat nieuws uit is, dan weten we elkaar weer te vinden. Gaat dus nog een paar keer gebeuren dit jaar. Maar nu tijd om de mensen thuis even lekker te laken schudden. Even te lekker laten te genieten van jouw plaat. Kondig hem lekker aan, Willem, en ik slinger hem vol gas de radio op.
6: Helemaal goed. Mensen, pakken lekker een glaasje drinken bij met wat ijs. Geniet van het lekkere weer. Hier komt Willem Struik met Baila Fiesta Del Mar.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Hallo, ik ben Frans Bauer.
1: Hallo, ik ben Django Wagner.
2: Mijn naam is Robert van Hemert.
3: Ja, lieve mensen, Marcus Schuitmaker hier.
4: En ook ik luister naar de Jos Nette Goud en Fout Show.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Hallo
6: mensen, nou het is weer tijd voor ons programma. Wij gaan weer eens even bellen met een hele bijzondere gast. Want hij heeft een liedje opgenomen, dames en heren. We hebben ook vaak Amsterdammers te gast in de show. Mensen uit de regio Amsterdam. En die zullen toch bij de dag denken als ze dit liedje horen. Zou dit over mij gaan? Nou, we gaan er alles over horen, dames en heren. En geen paniek, want wij gaan bellen met Menzo Kortland over zijn liedje Sukkel in Amsterdam. En misschien gaat, hey. Het dan, ja, misschien gaat het wel over een voormalige coach van Ajax of weet ik veel. We weten het niet. Ja, we weten het wel natuurlijk, maar we laten het liever hem vertellen. Hey mensen, ja. Hoe ben je erbij gekomen? De sukkel uit Amsterdam. Ik neem aan dat hij niet op jou slaat.
7: Nee, precies. Nee, ja, het is wel grappig dat je het zegt. Want het is eigenlijk ook een beetje zo bedacht dat ik wel een beetje hoop dat mensen gaan speculeren. Of dat ze in ieder geval gaan nadenken van, hè, waar zal dat nou over gaan? Ja, even kijken, weet je wel.
6: Wie zal het zijn? Wie zullen we
7: precies,
6: nou weer,
7: wie zal het zijn? Maar dan hoor je het liedje, hè, dat zullen jullie straks ook doen. En dan hoor je eigenlijk wel dat het eigenlijk, nou, het is geen liefdesliedje, maar het gaat wel over de liefde. Want eigenlijk is het een beetje een antwoord op Fleming.
6: Ja.
7: Uit Brabant natuurlijk, hè, die liedjes maakt van, nou, kom bij mij mee naar Amsterdam. En ik heb meer geld dan je vriendje. Hij is maar doorsnee, kom met mij mee.
6: Ja.
7: Maar ja, hoe blijft het dan? Hoe is het dan voor die jongen die achterblijft, zeg maar, hè, nou, die doorsnee jongen uit Brabant?
6: Dat is echt de sukkel dan, hè. Dat is dan echt de sukkel, hè.
7: Dat is ook een beetje de sukkel. En die meid die gaat ook nog eens naar die sukkel in Amsterdam. Ja. Dus ja, de mensen die het luisteren, die willen allemaal een eigen idee hebben bij, ja, wie is nou de sukkel? Is het nou degene die het liedje zingt? Of degene naar wie die meid toe gaat?
6: Ja.
7: Maar ja, dat is het verhaaltje een beetje.
6: Ja, nou, het is een bijzonder liedje geschreven door Sam Roosendaal. Menzo natuurlijk, jijzelf en Jens Verkrijen. Ja. Vond het leuk, Sam Roosendaal, mijn kleinzoon, die heet Sam. Dus het wordt even.
7: Oh, serieus? Hey.
6: Ja. En, 10 maanden oud bijna, dus nog jonkie.
7: Ah, gefeliciteerd. Ja, hartstikke leuk, zo.
6: Ja, die zingt nog niet zo hard. Tenminste, ja, hij kan wel, komt geluid uit. Dus we gaan het allemaal meemaken.
7: Ja, maar sukkel mag hij nog niet zingen natuurlijk.
6: Nee,
7: hè? Dat mag van zo'n 10 jaar of zo.
6: Ja, dat komt vanzelf denk ik wel, hè. Tegenwoordig ziet hoe wijs ze allemaal zijn, die kinderen van tegenwoordig.
7: Ja. Dat is waar.
6: Ja, hey, maar dus, ja, het is inderdaad een luchtig liedje, maar wel met een beetje knipoog.
7: Juist, ja, dat is het vooral. Het is gewoon een hele dikke knipoog. En sukkel is dan nog een beetje het liefste scheldwoord wat er is. Kijk, ik schrijf het vanuit het perspectief van iemand die heel erg boos is. Met een hele dikke knipoog, hoor. Dus die ziet zijn ex gaan naar die rijke gast in Amsterdam. Dus ja, die denkt van, hey, wat is dat voor een sukkel?
6: Ja.
7: Maar uiteindelijk is, je hebt ergere scheldwoorden, dus die hebben we allemaal niet gebruikt.
6: Daar komen ook een hoop sukkels in Amsterdam, hè. Laten we eerlijk wezen. Ook uit Rotterdam.
7: Ja,
6: uit Utrecht.
7: Zo is het. Ja,
6: overal.
7: Ze zitten overal. Ze zitten overal, Jos.
6: Ja, daarom. Dus
7: Zelfs in Os.
6: Zelfs in Os zitten de sukkels. Ja, dat klopt. Je hoeft helemaal de stad in te gaan. Je ziet zo een paar voorbij lopen, maar dat geheel terzijde. Ja, daarom joh. Hey, luister, ja, je bent flink aan de weg aan het timmeren nu met dit liedje, bijzonder liedje. Je hebt wel al in de loop der tijd, doordat je heel veel viraal bent gegaan, zoals het zo mooi heet, dames en heren, met heel veel liedjes, viral.
7: Ja, gelukkig
6: klinkt,
7: wel, ja.
6: Dat klinkt wat mooi als viraal, want dan denk je toch gelijk aan, wat zit hij nou weer op de radio?
7: Waar zit hij nou weer? Welke ziekte heeft hij nou weer, de jongen?
6: Ja, wat voor ziekte heeft hij nou weer op zijn nek gehaald, zeg maar. En wat was zo, is dat nou weer? Nee. Viraal wil zeggen dat iedereen het allemaal oppakt en gaat kijken. Ja, daar heb je al een hele grote fanbase opgebouwd.
7: Ja, dat was wel een beetje iets waar ik geen rekening mee had gehouden. Maar wat wel heel fijn is, dat ik ben inderdaad, nou, ik denk anderhalf jaar geleden pas begonnen met online allemaal, nou, de dingen die ik zelf het grappig stond om gewoon privé te doen. Dus mensen nadoen, grapjes uithalen, om dat allemaal online te zetten.
6: Ja.
7: En gelukkig vinden heel veel mensen dat leuk. Dus inderdaad, online heb ik best wel een mooi aantal volgers die dat iedere dag bekijken.
6: Ja.
7: En die nu ook iedere keer mijn liedjes door de strot geduwd krijgt.
6: Ja. Weet je hoe we dat hier in Brabant noemen, wat jij een beetje doet, zo met een knipoog, een beetje. Dat
7: noemen,
6: nou, wij, noemen wij onnut uithalen. Onnut zijn zomaar vroeger altijd.
7: Onnut?
6: Onnut.
7: Oh, ik ben zelf ook een Brabant.
6: Ja,
7: een
6: beetje
7: onnut
6: uithalen.
7: Niet, maar dat is wel,
6: ja,
7: onnut
6: beetje,
7: uithalen.
6: Een beetje onnut uithalen, zeg maar. Een beetje,
7: kijk.
6: Zo, een beetje de leuke gekke dingen doen, hè?
7: Beetje leuke gekke dingen.
6: Beetje leuke,
7: maar
6: gekke
7: Jos,
6: dingen.
7: Maar Jos, wij kennen gewoon normaal met elkaar praten. Ik ben ook van een Brabant. Alleen als ik een interview heb, normaal gesproken op de radio, dan ga ik ABN praten.
6: Ja.
7: Maar
6: ja.
7: Bij jou kan ik gewoon normaal praten.
6: Bij mij kun je gewoon normaal praten, jongen. Ik versta alles gewoon. Dat is helemaal geen probleem. Dat komt allemaal goed. Alleen ik krijg dan hier thuis weer van. Inderdaad ook te horen. Ze dan hier thuis horen als ik interviews opgenomen op de radio ben. En zegt mijn dochter ook, papa, jij praat heel anders op de radio dan dat je bij ons praat. Zeg maar, het is natuurlijk, heel Nederland zit te luisteren natuurlijk. Je kunt niet zeggen, alleen maar op zo'n Brabants van huppakee. Hè. Dus je moet
7: het hele volk bedienen. Ik snap het.
6: Je moet een beetje opletten wat je zegt, zeg maar.
7: Ja, zeker. 100%.
6: Zo is het, jongen. Hey, luister. Ja, iedereen thuis kan zelf in gedachten halen een sukkel uit Amsterdam, uit Os, Den Bosch. Hij kan overal vandaan komen. Hij zit overal. Je komt hem overal tegen als je de kroeg ingaat of een feestje gaat doen. Of je gaat bowlen of je gaat weet ik veel wat doen. Overal komt er wel eentje tegen. En dan hoop ik dat jullie allemaal stiekem toch even denken aan dit liedje van onze Menzo. En dan even weer in je Spotify-lijstje opzoeken. Even lekker draaien. Oh ja, hey, zie hem lopen daar. Red hem, je sukkel van...
7: En
6: dan geeft het idee, allemaal lekker streams voor jou. En allemaal extra streams en extra aandacht voor jouw liedje.
7: Dankjewel, Jos.
6: Goed zo, jongen. We gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij hem lekker wilt aankondigen, dan gaan wij hem lekker vol gas de radio opzukkelen.
7: Lieve luisteraar van de Goud en Fout Show, ongelooflijk leuk dat je luistert. Dit is mijn tweede liedje, Menzo Kortland met Sukkel in Amsterdam. Hoera!

Hey Jos, ja, hey, hier met Frans Bauer. Ik zit hier in de auto, ik zit hier in de regio, al dik een uur op de parkeerplaats te luisteren of ik langskom. Want ik heb toch zo'n goede, foute, gouden plaat. Ja, maar waarom hoor ik hem dan niet, Jos? Nou, draai hem nog even, dan kan ik ook even genieten, ja? Oké, houdoe!

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Nou, het is weer tijd in ons programma voor een bijzondere gast. Een man die al heel erg lang bij ons te gast is in de show. Met al zijn liedjes komt hij bij ons voorbij. Hij heeft weer een gloedje nieuwe single uitgebracht, dames en heren. En ja, het is herkenbaar. Het is weer lekker zomers. En dat is niet heel toevallig, dames en heren, terwijl de mussen van de dag vallen. Een lekkere zomerse single. Natuurlijk weer onder de bezielende leiding uitgebracht van de mensen waar hij al heel lang mee werkt in de studio. De tekst geschreven door Carlo Rijsdijk van Helemaal Hollands. En Manfred Jongenelis tekende natuurlijk weer mede voor de productie en bedacht ook mede de tekst van wat liedje de tweede couplet. Samen met de man die we nu aan de lijn hebben, Sam van Veldhoven. Hallo Sam.
7: Goedenavond.
6: Hey, lekker, lekker man. Ja, na die vorige single Sam, ben je nu flink aan het tamtammen met deze single. Want hey, kom maar op, hij gaat als een dolle, hè?
7: Ja, zeker. Hij wordt overal goed opgepakt. Hij gaat lekker, streams gaan goed. Dus we hebben niks te klagen. Nee, zeker niet.
6: Nee, en zo timmer jij inmiddels met weer heel veel... plezier aan deze single, want dat spat er ook af. Je hoort gewoon dat dit een liedje is waarvan jij ook denkt van ja, dit is zo'n liedje wat ik heel graag wil brengen op de bühne, bij de radiostations, op de radio. En dit nummertje past gewoon perfect bij mij in mijn repertoire.
7: Ja, zeker, zeker. Daar waren we wel een beetje naar op zoek, naar een keer een goede zomersingle, een echte feestplaat. En dat hebben we met deze single denk ik wel goed gevonden, ja.
6: Ja, is er ook over nagedacht dat het liedje, want het liedje is 2 minuten 41, hè, de meeste radioplaten zijn inderdaad zo tussen de 2 minuten 40 en de 3 minuten. Is er ook bewust over nagedacht dat je zoiets hebt van, we willen hem gewoon lekker overal op al die radiostations horen. Dus het liedje moet niet te lang zijn, maar ook zeker niet te kort.
7: Ja, eigenlijk tegenwoordig zijn de nummers altijd een beetje tussen de... Ik zat zo eens met Manfred te kijken, tussen de 2 minuut 30 en 2 minuut 45 ongeveer.
6: Ja.
7: Ja, en eigenlijk was het, jaren geleden was het eigenlijk, een liedje was standaard. 3 minuut, ja. 20, 30. Ja. Soms ging hij wel naar de 10 minuten. Dus ja, ik weet niet wat dat is. Dat is tegenwoordig eigenlijk wel iets van deze tijd. En Manfred kwam daarmee en in eerste instantie kreeg ik de demo binnen. En... toen was hij 2 minuten 41 en toen zei ik, wordt hij nog langer of niet? En toen zei Manfred, alle hits zijn kort, om het zo maar te zeggen. Dus hebben we het daarbij gelaten. En dat is misschien ook wel de kracht van het nummer. En van alle nummers tegenwoordig dat ze kort zijn, ja.
6: Ja, maar weet je, het is heel veel liedjes hadden inderdaad vroeger dan nog een heel lang instrumentaal stuk erin. En 26 keer het refrein erin. Dit is gewoon meteen pakkend, meteen van begin af aan, bam, heb je het liedje, heb je iedereen te pakken. Er is één ding wat we missen in dit liedje.
7: Ja, zeker, zeker. Dat is natuurlijk wat er in de rest van bijna al mijn singles wel zit. En dat is de accordeon.
6: Ja.
7: En daar hebben we eigenlijk dit keer bewust voor gekozen om die een keer weg te laten. Toch een keer met iets anders op de markt te komen. Om toch ook te laten zien dat het niet altijd met de accordeon hoeft bij Manfred. En ik denk dat we dat met deze single ook wel duidelijk hebben laten zien dat het ook zonder accordeon... Iets moois weg kunnen zetten.
6: Ja, ik zat al te kijken bij Manfred op zijn socials van hij zal toch niet in de pols gebroken hebben of er zal toch niks zijn dat er geen accordeon in zit. Aha. Want dan ben je eigenlijk wel een beetje gewend van onze Manfred. Maar helemaal goed, mooie bewuste keuze. En wat ook weer echt leuk is, de videoclip is ook een beetje een soort van real life soap eigenlijk een beetje. Dat we ook een beetje kunnen zien wat jij allemaal buiten het zingen om wat je nou eigenlijk doet in het dagelijks leven.
7: Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk... een kleine film in 3 minuten van mijn leven, wat ik allemaal doe. In het begin van het nummer sta ik op de steiger te schilderen.
6: Ja.
7: En op een gegeven moment ga ik met een vriend van mij gaan we lekker op pad met een cabriootje. En dan gaan we op een gegeven moment vissen. En zo zie je toch wel een beetje de dingen van het leven natuurlijk. Eigenlijk alles in één filmpje natuurlijk. Het zingen, schilderen, vissen, eigenlijk van alles. Ja,
6: ja, en dat, want dat is niet alleen in de videoclip, maar dat is ook in het dagelijks leven. Hè? Trek je met... met Sander heel veel op en samen de optredens, inderdaad, je zei het al, vissen, maar ook op vakantie.
7: Zeker, ja, wij doen eigenlijk alles samen. We gaan regelmatig, gaat Sander mee naar optredens, op vakantie. We doen samen mee aan het bloemencorso. Dat is best wel, daar doen wij al jaren aan mee. Dus eigenlijk van alles wat je zegt, vakantie. Dus
6: ja.
7: ja. Ah, leuk, zo, zo zie je maar. Ja,
6: lekker toch, joh. En dan zo zie je maar. Bijvoorbeeld Carlo heeft natuurlijk met Leo een intense vriendschap. En die treden samen op. En Manfred heeft dat natuurlijk met Sharona. En heel veel artiesten uit zijn stal. En zo heb jij dus ook een maatje die jou in de leuke dingen van het leven. Maar ook met de optredens support en lekker meegaat. En ja, samen genieten jullie ook van al die mooie dingen die je meemaakt dan met optredens.
7: Ja, zeker. Goed gezegd. Ja.
6: Ja, nou, hartstikke mooi, man. Het is een tijd voordat we hem lekker gaan draaien op de radio. Weer een heerlijke, lekkere nieuwe zomerse platen. Lieve mensen, noteer hem in je playlistje. Zet hem er lekker bij en draai hem lekker. Vraag hem ook lekker aan als je een feestje hebt of in de kroeg. En wij draaien hem natuurlijk ook in de Goud en Fout Show Radio, Oranje Party Radio en de Goud en Fout Show On Tour. Deze nieuwe klapper van onze Sam. En hij komt niet uit Veldhoven, maar hij heet wel van Veldhoven. Want je komt niet uit Veldhoven, hè? Dat moeten mensen even duidelijk weten. Dat is niet
7: Dat woordspeling. Klopt. Ik kom uit Roosendaal.
6: Uit mooie Roosendaal, dames en heren. De hometown van Jack Jersey vroeger. Hè? Ja,
7: klopt. Zeker. Ja.
6: Goed, man. Hey Sam, hartstikke leuk om jou weer in de show te hebben met een heerlijk nieuw liedje. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en wij knallen hem de radio op.
7: Dat is goed. Nou, jullie bedankt voor het interview en voor de aandacht. En hier is Sam van Veldhoven met Hey, kom maar op.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, zo vliegen we samen door 2 uur lang hitgeweld hier op de radio met tropische temperaturen. Niet alleen in de studio, maar ik hoop bij jullie ook thuis. En dat de transistorradio of de computer of de autoradio ook lekker opgewarmd is met de muziek van de Gouten Foutje Radio of Oranje Party, waar je lekker naar zit te luisteren. Ja, we sluiten altijd af met een heerlijk lekker liedje. En dat gaan we nu ook weer doen met een man die inmiddels niet alleen bij ons en bij heel veel collega-radiozenders is geweest, maar ook het Hilversums en overal op zijn kop zet met dit liedje. En dat is niet voor niks, dames en heren. Want de feesttenten, daar is het natuurlijk bloedheet in, maar ook heel erg gezellig. En dit liedje komt daar mooi in voorbij. Want liefde in de tent, dames en heren. Uit natuurlijk bij Rood Wit Blauw is de laatste single van Matthias Voortman. Ik zeg hallo Matthias.
6: Hallo.
5: Ja, het is niet alleen...
6: een mooie aankondiging, moet ik even zeggen.
5: Ja, dankjewel jongen. Ja, het is niet alleen heet in de tent, maar ook liefde in de tent op dit moment wat de klok slaat. Hè? Want jouw liedje gaat als een dolle door de hitlijsten.
6: Ja, ik mag niet klagen. Ik vind het nu toe, maar dat is persoonlijk. Ik heb een aantal nummers luid gebracht, maar persoonlijk vind ik dit toch een van de mooiste nummers.
5: Ja, het is denk ik wel een hoogtepunt van alle liedjes die jij uitgebracht hebt de afgelopen jaren. En je ziet het ook aan de streams, je ziet het aan alles, dat dit liedje niet alleen door ons, zeg maar, de landelijke uitzenderradiostations, maar ook de regionale zenders en gewoon ook bij de piratenzenders. Overal wordt het liedje heel erg goed opgepakt. Hij kwam de 20e mei kwam hij uit en hij dendert alleen maar door in de playlisten op de radio.
6: Ja, dat klopt. En we gaan maar door. Ja. Met de liefde.
5: Met de liefde in de tent. En je merkt denk ik ook in het land. Hè. Dit is echt een perfect liedje voor in het land.
6: Vind ik wel. Het is met elk nummer is natuurlijk altijd wel spannend wat je uit moet brengen. Maar het is ook altijd heel moeilijk. En dat is het moeilijkste van alles. Voordat je een nummer uitbrengt. Van joh, hoe wil je het nummer hebben? Waar we het over hebben? En qua melodielijn. En dat is echt het moeilijkste van alles. Als je studio in gaat, dan moet je echt goed denken. God, hoe wil je het hebben? En ik vind het toch... We zitten in de zomer. Ja, een beetje begin van de zomer, zeg maar. En ik vond het wel toepasselijk met al die evenementen wat al is geweest, wat er nog aankomt. En ja, ik denk toch heel toepasselijk.
5: Ja, zeker. En maar dat betekent ook dat je gewoon alle komende maanden met het liedje vooruit kan. Want de temperaturen zijn en blijven lekker, hebben ze mij verteld. Onze weerman hier op de radio. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook een extra boost geeft aan dit liedje. We zullen dat heel veel feesttenten. Mensen zitten te luisteren op dit moment. Mensen in de kroegen en organisatoren en artiestenmanagers allemaal die zitten te luisteren. Jongens, als je de tent op zijn kop wilt hebben, dan moet je deze man erbij hebben. Niet alleen in Lochem de tent op zijn kop zetten bij de keidagen, maar overal bij jullie in het land kan hij de boel op zijn kop zetten. Ook in België, in de grensstreek, overal onze Matthias. Want ja, dit is wel echt het ultieme feesttentenliedje van dit moment.
6: Ja, vind ik wel. Ja, dankjewel. Maar ja, persoonlijk, ja, ik wil niet naar de schoenen. Ik wil met de hoop praten. Maar ja, ik vind dit toch een super nummer.
5: Ja, hey, en wat heb je verder nog spannende plannen voor deze zomer? Want ja, natuurlijk met dit liedje ga je alle podia veroveren. Maar heb je nog meer spannende plannen dat je zegt van nou, hier kan ik vast een tipje van de sluier oplichten. Of dit gaan we nog doen. Of hier kunnen de mensen mij nog meer zien, zeg maar, in het land om mee te genieten van dit liedje.
6: Ik zou sowieso gaan naar mijn website toe. Die wordt morgen weer geüpdate, zeg maar, met de nieuwe boeking of de boekingen die ik erin moet zetten. Als je gewoon naar matthiaswoertman.nl gaat en naar mijn agenda, daar staat alles op. Van joh, is het besloten, is het openbaar? Kom gezellig.
5: Ja.
6: En is het antwoord op jouw vraag? Komt nog wat spannend? Nee, we zijn nu nog eventjes bezig met de promotie. Met een nieuw nummer van mij met liefde in de tent. Maar, ik kan wel verklappen, een beetje het najaar komt er wel weer een nieuwe single aan. En daar ben ik al heel klein beetje mee bezig. Van joh, wat gaan we doen? Gaan we gevolg van dit nummer? Dus dat zijn we nog eventjes mee bezig en een beetje uitvogelen van hoe of wat.
5: Ja, dat zijn toch mooie plannen, want dat betekent dat je met deze single nu op dit moment volop in de aandacht bent, maar dat je ook aan het nadenken bent over wat gaan we hierna doen. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk als zo'n liedje goed aanslaat, goed in de markt staat, dat je weet van nou hebben we de juiste sound te pakken, we hebben de juiste stijl te pakken, we hebben de mensen te pakken, we hebben de mensen met de boekingen te pakken en dan moeten we ze vasthouden, hè?
6: Nee, daarom. En dat is heel moeilijk. Hè. Dat praat ik ook voor grotere namen natuurlijk. die een hit hebt gescoord. Ja, probeer maar daarin te blijven. En dat is zo lastig en zo moeilijk. En ik wil wel altijd een nummer uitbrengen wat je altijd kan draaien eigenlijk. Kijk, het is niet echt... Natuurlijk, het is een lekker zomers plaatje met al die evenementen. Hè? De liefde in de tent natuurlijk. Maar je hebt soms ook wel eens echt in het najaar. Of soms zijn we wel met de kerst een feesttent of
5: ja,
6: wat dan ook.
5: Ja, zeker.
6: En het hoeft niet speciaal een hele grote tent. Het kan ook een bewijzen van een partytent wezen. Hè? Liefde in de tent. Hè? Dat kan ook. En ik probeer eigenlijk een nummer dat je... In de winter, in het voorjaar, in het zomer, altijd kan draaien, zeg maar.
5: Ja, nou,
6: dat is mijn doel.
5: Dat vinden wij ook fijn natuurlijk, hè? Want dus er komen heel veel mooie liedjes uit, bijvoorbeeld rond de kerstperiode. Maar ja, dat is maar 1 of 2 weken en dan is het over. En dat is eigenlijk jammer, hè?
6: En dat vind ik jammer. En een hele vraag ook wel eens mensen naast mijn familie of de stations. Van joh, ga je nog een kerstnummer? Nou, daar ben ik heel duidelijk in. Nee, ik kom geen kerstnummer. Nummer opnemen is veel tijd, veel energie, kost veel geld. En ja. Wat je zegt, kerst is maar 2 weken. Om even cruw te zeggen, je wordt 1 of 2 keer gedraaid en het is klaar.
5: Ja.
6: En naar de volgende toe, want dan komt de carnaval er alweer uit vanaf januari. En dus nee, een kerstnummer zou ik, ik zeg nooit, maar tot nu toe laat ik zo.
5: Nee,
6: ga ik nooit uitbrengen.
5: Het staat niet op je bucketlijst om dat te doen. En ik denk ook dat het veel leuker is om in het voorjaar een liedje mee te maken waar je heel de zomer mee door kan. En dan na de zomer nog een liedje waar we de nazomer mee kunnen knallen. Dat is denk ik veel leuker en past denk ik ook veel beter wat mensen van jou verwachten.
6: Ja, nee, dat klopt. En ja, dat nogmaals, en dat is mijn doel.
5: Ja, nou, een mooi doel, dames en heren. En dat mooie doel, dames en heren, we gaan scoren nu op de radio. Want jouw nieuwe single is natuurlijk onze hekkensluiter van deze week in onze aflevering van de Goud en Foutje Radio. Want het is een heerlijk liedje, dames en heren. En als je de komende weken ergens in een tent bent, een feesttent, een partytent, het maakt allemaal geen ene moer uit. Vraag het liedje gewoon lekker aan van Matthias Woertman. Ze hebben hem allemaal, weet ik zeker, van de plugging allemaal gehad, al de collega radiozenders en natuurlijk ook de DJ's in het land. Draai deze plaat lekker voor onze grote vriend van de show. Matthias, ik wens jou heel veel succes en plezier met deze single. Wij gaan de aflevering mee afsluiten. Ik zeg tegen de luisteraars thuis bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met wederom een leuke nieuwe aflevering met heel veel leuke gasten en leuke nieuwe muziek. Maar nu sluiten we af met vriend van de show. En ik zou zeggen, kondig hem lekker voor ons aan, Matthias. En dan sluiten wij de aflevering van deze week af met jouw klapper van deze keer.
6: Nou super, ten eerste hartstikke bedankt voor de tijd en promotie en voor een hele mooie interview. De tijd gaat snel. En lieve mensen, ik wens je allemaal nog een hele fijne dag. Geniet van elkaar en vraag hem overal aan. Hier is mijn nieuwe single van Matthias Woertman, Liefde in de Tent.

Ver na middernacht, vader tijd die op ons wacht. Het is de hoogste tijd om op te staan. Ja, we hadden veel plezier.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: DJ, mag die muziek uit?
3: Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Oudoe, oudoe.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgesodemieterd.
8: Zo dames, dat was het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
10: Arnold over.
11: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get out, goddammit!
15: Get the point good.
12: And now... Gendo.
16: De Thrust is weer open voor alles en iedereen. Tijd voor het geluid van de Thrust vol muziek. Abby staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. De jarige job van deze week is Sjors. En er staat samen met Henk achter de bar. Mocht het nodig zijn, er staat maar één stand-by. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En indien je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf weer even naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat bij dit Thrust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Thrust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Thrust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en...

He hadn't said before, and he was old.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: To hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, get daddy!
5: Get the point in.
6: And now...
7: Dit is weer de tweede uur van het Fust vol muziek. En dan is er weer tijd voor een beetje reclame. De slot van de week. Een long drink Bloody Mary voor slechts €3,50. Is je glas leeg, breng deze weer even terug naar de bar, want het scheelt bedje natuurlijk weer een hoop werk. Na sluiten is de gewoonte van ons dat we even gaan buurten bij de collega's in de regio. Bakkerij op zaterdag, de smuk op zondag, maandag is het teken bij Bombarde in Hilversum en dat allemaal afhankelijk van het seizoen. In de zomer kwamen we ook wel in Loosdrecht bij Vundershoeven en Ohio Bar. Maar in Amsterdam waren we natuurlijk ook in vreemde. Dan kon het wel eens zo zijn dat we wat hadden opgescharreld. En met de sleutel van het bus was het voor ons een fluitje van een cent om de dame in kwestie even mee te nemen naar het bus.

on this coloration.

Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact

Mijn pa zei hij weet dat het goed komt, want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms, maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd, ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders, ik zei op een dag pak ik alles.

hem lekker. Ik wou alleen even praten met je. Je vasthouden en wat vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gekte om me heen geef je rust. En ik zweer het op alles wat je

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Melissa Smilda heeft een hele drukke dag met 1000 kussen. Dat was in het najaar van 2024. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. En ik blijf jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. We doen de oude uit de vorige eeuw en de nieuwe doen uit de huidige eeuw. Dat gezegd hebbende, 2005 is lang geleden. Bijna een eeuwigheid geleden. Nou ja, dat kan ook niet waar zijn. Geniet van een lekker uurtje muziek. We gaan luisteren naar Jo Lemaire en Blues. In 1982 een zomerhit met Je suis venu te dire.

Joe Lemain en Vlues in 1982 was dat. En Je suis venu te dire. En er komt nog een hele trits achteraan. Maar dat slaat ik eventjes voor mijzelf. Want ik ben niet zo erg geweldig goed in Frans. Maar zo kan het overigens ook in het Vlaams. Een van de allergrootste Vlaamse hits aller tijden. De allereerste keer. Zoals hij nog nooit werd uitgevoerd. Toen in 2007 of 2008 ben ik dat was. Joe Lemain.

Joe Lemaire van New Wave naar Diva. Vlaamse Diva. Joe Lemaire Vloes en Yesivani Tri. Hebben we net gehad en juist hoorde je de allereerste keer. En het was overigens een veldopname, maar dan mag de pret niet drukken. Het klonk lekker en het klonk mooi. De Moody Blues met een Hans Stereo dankzij Kenny Wingle. He is Go Now.

Kenny Winkle overleed op 3 januari 2022. En toen stopte de stroom van prachtige mooie stereo-registraties van nummers die eigenlijk mono waren. De Moody Blues hoorden wij uit 1965 met Go Now. En ja, waar gaan we heen? Nou ja, de dames en zus weten het wel.

0: Jurrit.
1: Zus, ze willen naar Jurrit de Mar. Terwijl Bond en Bolland nog steeds in Mexico blijven zitten. Die willen daar niet weg. Die kunnen maar geen gedag zeggen tegen Mexico. Ze blijven daar lekker rondhangen. Dat deden ze al in 1974.

Bolland en Bolland en Mexico, I can't say goodbye. 1974. Het was 2025, het was juli, de zomer was net begonnen. Alison Goldfrapp en Hey, Hi, Hello.

0: De terreinen schrijven, of eigenlijk treinen te schrijven, zijn voor Zazie. In 2026 met Come With Me en Les Hollandaises.
1: Zindi. Peter Timmerman.

0: Dit is de allereerste hit, geloof ik, van Sandra Cretu. Destijds, in 1984, was het Japan is White, oftewel Big in Japan. Wat Alphaville deed ook in de jaren 80. Ja, en dan muziek van Alan Price en zijn set. We hadden eerder al een nummer van Alison Goldfrapp. Hey, hi, hello. Dit is nu Hi Lily, hi low.
1: On every tree there

Dylan Price uit 1966 en High Lily, High Low. Muziek van Steffi uit Nederland, niet te verwarren met Stephanie uit Nederland. We luisteren naar een plaat van haar uit 2025, uit de zomer van 2025. Hier is Vriendschap.

Vriendschap hoorde Steffi in 2025. Ja, zomaar in ene was ze toen daar in 1983 met een lekkere plaat gewoon. En daarna hoorden we bijna nagenoeg niets meer van deze Natalie. This is my love, won't let you down.

Sinds een aantal jaren was ze actief als zangeres. En verdween later weer in haar eigen wereld. Toen ze ging doen met art deco, kunst en weet ik wat. In ieder geval, My Love Will Let You Down was haar plaat in 1983. En haar mentor was ene meneer George Kaganus. Degene die haar de kreepjes bijbracht in het vak, om het zo maar te zeggen. Is de man van Sailor. Dit is The Old Nickelodeon Sound.

A Glass of Champagne hoorde Sailor in 1976. Lekker. We gaan een plaat draaien van Fleur. En zij brengt ons een oceaan.

0: van mij.
1: Fleur in 2021 met Oceaan, een cover van Raccoon. Dit is Sean Smith en Feel This Love. Productie van Matt Pop.